0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws.

0: onderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden.
2: Radio, tv en online.
0: RTV NOF.

0: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Bakken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stopte vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
11: It's getting hot in here.
0: Wat een stoel, jong.
11: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
11: Ja, van het gas.
12: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
12: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
17: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshien.
16: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
19: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswaard.
20: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
21: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
20: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
22: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
23: Dit is RTV NOF.
24: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

is harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw versiekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwang. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
8: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Dromeesje mij in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
14: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
2: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
18: Minko Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: De pannenkoektrein.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
11: Dit is RTV NOS.
12: My No Club.

Goedemorgen, Harkes. Fijn dat jou weer afstemt op het programma Klankbord op sneeuw 11 juli 2026. Van harte welkom. Je kan weer een lied aanvragen voor een felicitatie, een bemoediging of sterkte wensje, een groet voor iemand of een lied voor jezelf. Dan kan je bellen het telefoonnummer 0511-44-12-02 optie 4. In de studio is Sjoerd voor de techniek. Hilly neemt graag jouw verzoekjes aan. Harry regelt de cd's. En mijn naam is Lea en mij het voor jou presenteren. Harkes, we wensen je een soort luisterplezier. En we beginnen met het lied Eens als de bazuinen klinken van het christelijk mannenkoor uit Emmeloord.

Anneke Suudema jouwt een muzikale groet aan Itje Proce, Jannie de Boer, Johannes Pasma, Stientje van der Zee, Janke Bersma, Jannie Elgesma en Gerdy Dijkstra. En het lied dat Anneke van je omvregen had is Psalm 42, het Heigend Hert.

Keertje Papma wil graag Mindert en Aukje de Vries uit Marm feliciteren. Want op 6 juli jongsleden mogen ze 59 jaar trouwd wezen. Van harte lokwensken. Je maaie jaren glanzend als goud.

De kracht van uw liefde. Dit lied vreugt Mattie van Ommen aan voor de gemeente Philadelphia. Kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, zieken en rouwdragenden, mevrouw Dorhout en de bewenders van de zinnen en voor alle harkers.

Douwe Herder in Bennemerstaten. Ik zeg nog even een keer. Douwe Herder in Bennemerstaten. Jo krijg een bemoediging van jo vrouw Eke. En Eke had het lied een haven van rust voor jo aanvragen van ProRegen.

Henkie Smedema jouwt een muzikale groet aan Tietje en verder. Pietje Smedema, Tjits Smedema, Vreun en Bekennen en voor alle zieken en harkes. En Henkie had het lied ik voor hemzelf omvregen. En het lied is Lichtstad met uw paarden poorten.

Wees mijn leidsman. Dit lied had Aaltje van der Veen onvrede voor familie, vrienden en bekenden en voor alle luisteraars.

Tine de Vries jout een bemoediging aan Minke de Vries. En een groet aan familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Binny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Brita en alle Harkes. En Tine had het lied Jezus, gin u's voor je hem aanvregen.

Ja, hoe de hartelijke lokdeensken om Renske vocht, want jo mochten juster jo jitje vieren. En om Hans Schaaf, jo maaie onstiende tiestje jo jitje vieren. En Bjens en Kobi had het lied I Love You Lord van jo onvregen.

Ga met God en hij zal met je zijn. Volkert en vrouwtje, jou mij dit lied een groet aan Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogelina, Jurjen en Anneke, Aafke Faber en Ben, Koos en Rita, de Tuuswarg en alle harkes.

Ienske Veenstra jouwt een felicitatie aan Jurgen de Vries. En wij als team van Klankbord sluiten ons daarbij aan. En Ienske jouwt een bemoediging aan alle zieken. En ze jouwt een groet aan alle familie en harkes. En ze jouwt het lied Open ons hart voor uw liefde, o Heer.

Even voordat we eruit gingen voor reclame en nice, hebben we nog een verzoekje van Janke Bergsma. Zij houdt een groet aan Jaap en Gerkje van derbij, Tine Bergsma, Geertje Mulder en aan Anneke Sudema, maar het lied Ben reizend naar die stad.

0: hot in here.
1: Wat is dat zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
13: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botsten een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem.
7: U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sluisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sluisterveen. Daar wil je zijn.
6: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
7: Dit is RTV NOS.
8: My Know

Arcus, welkom bij het tweede oren van Klankbord. En het is ook nog steeds mogelijk om verzoekjes aan te vragen. We zitten nog net vol. Het volgende verzoekje is van Wieberen en Lea. En zij willen graag Janine feliciteren met haar 9e verjaardag. Janine, Paak en Beppe hebben het lied Je bent een parel in Gods hand voor je aangevraagd.

Els Minnema, jouw zoon Otto wil jou graag alvast mij een lied hartelijk geluk wensje, maar de jitje van morgen. Dan maai je jou 80 jaar worden. Otto had het lied De Heer is mijn herder van jou aanvragen.

Tineke van der Wij houdt een muzikale groet aan Mem van der Wij, Tante Mintje van der Wij, Corrie Alma, Jan, Albert, Fijkje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de twee broers, Melle Rosema, Japje en Marijke, ome Willem en tante Thea en Hilly van der Bij. En Tineke had het lied: Er is geen vriend die zo trouw is als Jezus van je omvregen.

Willem en Ike Haan liet aanvragen van Geertje Hoekstra Kloosterman. Want Geertje, jo hopen aanstaande tongstje 90 jaar te worden. De hartelijke lokwensken. En het lied dat Willem en Ike uitzocht haar is Als Jezus met mij.

Nou, vond misschien leuk om even te weten. Dit was dus zo'n terug de zusjes Kloosterman. En Geertje, jou wie een van de zangeressen. Het volgende verzoekje is van Sietske Leesma. En zij houdt een groot onvolkert vrouwtje en Aafke. Aafke Faber en Ben, het Friese land, bewenners van Naitjade en voor alle harkes. En Sietske had het lied, ga niet alleen door het leven van je omvregen.

Harkus, je kan er nog steeds bellen. Dus graag pak de telefoon. Het volgende verzoekje is van Marie van der Heijden. En zij wil graag Koos Heidstra uit Burgum een bemoediging, Jaan. Maar het lied Jezus is de goede herder.

Annie wil graag haar lieve vriendinnen Tjikke, Jensma en bemoediging Jaan. En Annie had het lied Ik zie een poort bij het openstaan omvregen.

Jan Snapper en Sjoerdje Boersma en alle zieken krijg een bemoediging van Ali Werkhoven. Maar het lied Heer, ik hoor van rijke zegen.

Roos en Rita en het team, jouw muzikale groet aan alle bewoners van Natjada en aan iedereen die trouw aanwezig is bij de activiteiten van Iepen Doors. Een hartelijke groet. En het lied dat ze aanvregen haar is Welk een vriend is onze Jezus, gezongen door het Ljochtbergen.

Anneke Sudema, jou krijgt... Ik ben wel een beetje te haastig. Anneke Sudema, jou krijgt een muzikale groet van Jannie de Boer. Maar het lied Toekomst vol van hoop.

Jaap Jongsma. Ik zit nog een keer zeggen. Jaap Jongsma jouwt iedereen een bemoediging om vol te houden in het geloof. En dat lied wat hij omvregen had is Voorwaarts Christenstrijders.

Jo Paulette, jo maai jo jitje vieren. En Betty wil jo de mij hartelijk lokwensje. Maai het lied, daar ruist langs de wolken.

Hilly Dijkstra vreet een lied om voor alle meisken die actief binnen met het organiseren van de paardwiezer en tjerkeloed van de protestantse tjerke van Damwoord. Het lied dat Hilly onvregen had is Wat een dag zal dat zijn.

Harkers. Hierbij binnen wij dus aan het einde kaam van 2 uren geestelijke muziek van het programma Klankbord. We vinden het fijn uit jouw volgende week van 8:15 voor 8 der België. Morgen om 6 uur is het programma Woordklankende weer met geestelijke muziek op dezezelfde zender. Bedankt voor het bellen en luisteren en een gezegende nacht te wensen en een fijne week. Ontzien beginnen eruit met het lied Elke Dag van Christiaan Verwoerd.

mij gedragen en geholpen, in genade mij weer opgericht. En uw trouw in het verleden geeft mij vandaag weer reden om op u te zien als het moeilijk is.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
6: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
7: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
6: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
9: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
10: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerbe en ik lid me hier.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
15: tdnoord.nl.
16: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
14: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
18: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
21: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
22: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
23: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema? Voor al jouw maaltijdsdreven.
21: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
24: Pake, zullen we even op een stoel?
25: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
24: Baasmazitcomfort.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren.
0: Zet de tiert op Tsien Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere verspreiding te voorkomen. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
6: en Opel.
27: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
28: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
29: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: MinkoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
32: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
33: En van speelgoed tot feestartikelen.
32: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
33: Max Voordeel, in Den Bosch.
34: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
35: Alles voor in en bij het zwembad.
33: Max Voordeel in Den Bosch.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
3: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
4: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
3: 'Sochtens 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het Raadsel van de Wadden. Versgebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
12: tdnoord.nl.
13: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
11: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord, uit Jesternaidscherk.

0: doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Nou, bentjes, dik hier wat aan je? Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdremen.
5: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vijf jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en trof aan het eind van de avond de lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
11: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Bosch.
18: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
19: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in dat bad.
4: Baken. Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baasmazitcomfort.nl.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Zo op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
14: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
18: Als die door een non-net verval? We hadden het er al maanden hoor.
19: Rustig maar, Boukje. Ik wil net samen wat keerpje.
18: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer.
1: Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.
22: Zaken goed behouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
23: Tromeesje mij in beheining.
24: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
22: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Dit is RTV NOF.
26: My No, mooi fort.
27: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
28: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
29: Dadelijk in het nieuws heb ik contact met verslagjouwers die voor u is op een paard binnen.
28: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
30: Wat ben we Mooi Fort net?

0: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, een hele goeie morgen. Het is Joort Olver Juli en we zitten in de studio in de Westerijn voor een paar oren programma Mooi Fort. We ben krijgt uit aanzet met zwoele zomernachten. Dat zit alweer genoeg voor de sfeer hier in de studio. We praten aanzien met onze verslaggevers, want die binnen op paard. Geesje Jantek en Tjerkje, maar we zijn helaas niet weer waar ze binnen. En mij waar ze praten hier in de studio. Hanneke en ik en achter de knoppen. Gratis. Die had prachtige mooie muziek uitzacht. We begonnen met Zwolle Zomernachten. Dus ja, dat zei ik nou wat er aanstaande hier nog komt. Ik zou zeggen, luister maar even mij. En we meten er even een paar mooie oren van.
2: Ja, en als het goed is, ben Tjerkje en Tekeno in eerste Nijtjerk. Ben je hem daar, Tjerkje en Tekken?
3: Ja, zeker. Daar komt het, Hanneke. Want we zijn hier in eerste Nijtjerk en bij de buurt super. We zitten met aan het zoekboer. Want eigenlijk is het net zo'n mooi bericht, maar de buurt super in eerste Nijtjerk, die gaat dicht. Ja, aan het zoekboer kan je een buurt steen. En ja, zoekboer, wat doet het met jou? Had deze buurt super nou dicht, maat?
4: Ja, dat zeker wel wat mij mee. We zijn natuurlijk een intentie ingegaan om hier een mooie buurtsuper deel te zetten. Dat is gedeeltelijk slagen en gedeeltelijk net, denk ik. Maar we hebben een gevoel van trots dat we dat proberen. Hè? Ik bedoel, wij willen het graag wat proberen en het is net slagen.
3: Nee, want twee jaar geleden ben je hier ongeveer begonnen. Hè? Jo, maar je broer en zuster ook. En ik een concept. Hè? Want wat voor concept hier nou eigenlijk in Holle?
4: We zien in de Holle dat de zwaardige bijeenkamen, meestal mijn behinding, dat die bij zijn dagbesteding draaien. Nou, dat is in principe slaggen. Teasers hebben wij daarin ontwerpt, die de buurt helpt in de winkel. Dat is heel spietig in dat ook. Voor de fysieke winkel houdt dat op. Maar we gaan natuurlijk wel verder met bezwaardigen en de bal van de berg houden. Nou, en daar kan gelukkig onze vriend van mijn behinding kan daar gelukkig nog wel bij helpen.
3: Dus ja, ze zijn een plaatje wel kwijt, tenminste het fysieke of zo zitten, maar ze kunnen wel helpen met het bezwaren, bestellingen klaarzetten, denk ik?
4: Ja, bestellingen klaarzetten, helpen eigenlijk te bezwaren, de emballage moet ophelpen worden bij de verenigingen. Dus dat is natuurlijk super mooi dat er nog wel is, dat ze daarna bij helpen kunnen, dat ze toch hun plakje horen, want het is echt hun plakje.
3: Nee, dat klopt, want ja, het is, ze gaan eigenlijk een ver stekje neer, zo kan meestal natuurlijk. Ze wijnen hier eigenlijk bij of net aan, hoe zit dat?
4: Ja, ze waren hier in de werk de Nijst. Daar waren ze nu. Vier personen waren daar. Waarvan Ingen dus bij ons in de winkel werkt. Door het traaien werken bij ons in Gietjerk. Dus ze waren hier ook gewoon. Dus dat bleek gelukkig wel besteden in de wenning. Alleen dat de winkel zelf, ja, dat zal tegengaan. De fysieke winkel.
3: Ja, maar ze gaan een plakje hier wel zo mee. Dus jij ook wijnen. Maar ik zeg, ze krijgt om 12 uur precies 10 uur bij die knop. Want het dwaling ging tegen 12 uur. Daar ga ik even mee maken. Het is een beetje emotioneel. Moment denk ik,
4: De mensen die me kennen, die weten dat ik best wel een emotioneel persoon ben in vreugde en in andere dingen. Dit doet best wel even wat mij mee. Ja.
3: Ja, want ga je nog wat steun krijgen van het dorp zelf of net? Hoe ligt dat?
4: Ja, je hoeft niet de meeste uit het dorp binnen Evendel, in mijn squanhals binnen, mijn eigen huis binnen nou. We drinken aan een bak koffiemachine aan. En dan houdt dit op en dan komen mijn dingen verder met de andere dingen.
3: Ja, want in principe, succes, je slaat naar hoofdstuk in, kan ik zeggen, is het?
4: Ja, zeker. Ik slaag zeker naar hoofdstuk in. Ik zorg wel mijn positieve tier te weven om. Alleen, je bent net zo'n winkelman. En misschien had ik het wel wat onderschat, dat weet ik net. Maar, man, je werkt naar je kozen.
3: Ja, het is altijd zo zeg ik, het leven is in je levensles. Hè? Dus je moet sommige dingen, dat valt mij, sommige dingen valt aan natuurlijk. Dan ga ik wel lezen trouwens, dat de ballen verkeerd, wat er ook gaat. Hoe zit dat aan?
4: Ja, dan zoek ik eerst mijn stoppen en ik krijg best wel een vragen naar. En ik vind Nijtje gewoon een super mooi dorp. Ik ga er heel erg naar mijn zin. Ik denk dat dit het mooiste dorp is van Friesland. Dus ik wil ook voor de senioren en voor de meesten die daar die ballen houden willen, toch nog iets betekenen.
3: Ja, want de senioren, die mensen die komen vallen eigenlijk wel in God. Hè? Want hun eigenlijk, hun winkeltje is voort. Samen het zitten, of nee?
4: Ja, en daar vind ik het echt, meen ik oprecht, verschrikkelijk voor. Die mensen halen altijd 100% steun, jongen. Die winnen er altijd. Zelfs juster nog. Bijvoorbeeld dat ze geen kwarting hoeden of hun ben altijd west. Daar vind ik het echt heel spietig voor. En dat rek ik me nog het meest eigenlijk.
3: Ja, want ik leer wel deze kwarting. Hier een 50% kwarting. Had die meestal al zeggen van nee, hoe je een kwarting. Dat is een goed steunpunt voor emotionele waarde voor jezelf natuurlijk, denk ik. Ging je door de trainer in de Egronet?
4: Ja, ik goel net zo gauw, maar het had wel de hele week wat mij mee dingen. Ja, ja, ik onderbewust, tonnen mee bezig, s'nachts weglezen. Ja, maak ik die wat onzeker soms misschien, op sommige gebieden. Dus ja, het had zeker wat mij mee dingen.
3: Nou ja, het nee hoofdstuk. Nou, wie leert dan? Hoop je natuurlijk dat hoofdstuk aas volle bij het U-pak van dan is het al hier. He, want ja, maar je trainen en het nee stuk, ik maar je trainen, maar je broer en zus.
4: Ja, zeker. Ik zal dat het meeste oppakken. Mijn broer en zus die helpen me zeker daarin. Ik wil nog wel even zeggen dat de bedrogen die ik benaderen had, dat die al je blauwen, dat spreekt ik iets uit over vertrouwen. Dus daar ben ik heel erg wie is mij, dat die dan al zeiden van even blauwen bij je bestellen en we horen hem gewoon om. Nou zeg ik familie Weidenaar, die buzelt de kriespakket en zo door. Blauwen ik gewoon. Dus die meesten moet ik dan nog even echt wel bedanken dat ze hun steun toch blauwen aan.
3: Nou, dank u wel. Ik van je partij aan zo'n boer. En natuurlijk, nou, een prettige start. Ik voor u is allebei natuurlijk eigenlijk gewoon een hele club. Hè, want het is net alleen je zus, je broer, maar ik, je heid en mem, en neem dus kan alles. Elke keer gaan we met de meisjes. En natuurlijk, ik de mensen hier die om jou in die je heel vaak west bent natuurlijk.
4: Ja, zeker. Voor mezelf leid ik bepaalde druk op het gezin natuurlijk. Ik bedoel, ik ben constant met het bedrijf bezig. Nou, dat slaat een beetje oorzaken, dus ik ben heel blij mee. Ja, de steun van de squad als vrouw, ben, dat die week gewoon fantastisch. Ik kom in ding aan en nu zie ik daar iets meer tijd voor het gezin en zo. Dus dat is ook wel fijn.
3: Dat is weer, ja, het gezin is echt belangrijk aan het. Nou Hanneke, we winnen je nog in de eerste netwerk bij de sluiting. We gaan het zelf mee maken, daar had Chad ik een mooie foto van maken. En dan gaan we eens een verderop nog naar de eerste netwerk. Wij hinderen dat is dan een vraag tegen firma voor u is net. Maar aan Soeboer, nog sterker met alles. En eigenlijk de meesten in de eerste netwerk, echt sterker, want ja, ze moeten je wel missen.
4: Ja, dat was de winkel maar zeker missen. Maar als persoon natuurlijk, ik zit in een wereldactiviteitencommissie, dus dat zie je ook wel zeker weer.
3: Nou, Hanneke.
5: Ja.
3: Tot Safir.
5: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel voor dit item, Terke. En ja, we hebben hem nog in de gingen, dat was nog net eens. Dat is nog even een verrassing.
3: Een hele verrassing. Van jem, voor u zijn weet, van jem nog een vraagteken.
5: Hartstikke goed. Wie er in Maassen weer?
3: Oké, jongens.
5: Succes.
3: Yo, hoi.
0: Hasto Nijs. Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 04 Walve 44 12 02.

0: Ja, dat weer een lekker opzwevend muziekje van Chicago. Maar we maken toch, denk ik, nou wel even een stapje dreiger. Want het volgende onderwerp. Ja, dat zei het van hoofd naar lijf ontspannen, voelen en zijn. Ja, ik werd er zo al ja, een beetje zen van. En waar het echt zen is, maar toch waarom kwam is van vakantie hier even waar. Ja, het spreekt nog een beetje tegen. Jetty van de ploeg, welkom in de studio.
1: Dank je wel.
0: Ja, doe best op vakantie, zeg maar.
1: Ja,
0: maar
1: ik ben op vakantie. De hele maand juli ben ik maar op vakantie.
0: Oh, de hele maand al. Ja, dan kan het wat laaien.
1: Ja, dat
0: je even naar de restaurant is.
1: Ja,
0: Jetty, maar we zeggen nou echt een paar van je, maar ja. Van een zielenlicht.
1: Ja,
0: zielenlicht. Het is dan een heerlijke tongbreker.
1: Ja.
0: Kerst een beetje uitlezen wat zielenlicht is.
1: En zielenlicht is de naam van mijn onderneming, van mijn coachingspraktijk. Ik heb al coachingspraktijk in Bommels. En dat is, dat is de naam van mijn praktijk.
0: Ja, precies. Ja. En doe een coachingpraktijk, dus doe helpt mensen om.
1: Om te gaan met de vraagstukken die ze hebben in hun leven. En ja, praten mensen hebben gedoe in hun leven. Stress, spanning, vraagstukken waar ze naartoe komen. En ik probeer die op een systemische manier daar naar te zien met hun. Dus ik doe een heel soort opstellingenwerk, familieopstellingen.
0: Oh ja.
1: Dat is
0: ja.
1: Mijn manier om mensen inzichten aan en ook om waarom te komen bij hunzelf.
0: Ja, dus het is eigenlijk net zo dat het vergelijkje kiest mijn psychotherapie. Maar nee. Leest denk ik meestal zeggen van, nou ja, dit is het. Zo ziet dat eruit.
1: Ja.
0: Kiest er eigenlijk oors mee omgaan misschien.
1: Ja. Ja, en het is minder praten en meer ervaren en feel in het lief.
0: Oh,
1: want
0: daar
1: zit eigenlijk de kern van, van de heling, zeg maar.
0: Want de dokter hou al hier en op een bepaalde mate stress. Maar ja, het is vanzelf, hoe ga je ermee om?
1: Ja. Ja.
0: Maar de een kent het makkelijker en de oor net.
1: Ja, nou, een heel prettig meisje, en dat had ik maar de retreat te maken. Een heel prettig meisje, die staan heel erg on. Die zijn heel erg ervaren in hun leven, dat ze eigenlijk net bij hunzelf wezen kennen, maar vooral bij de oor wezen maten. En dat hebben ze ooit eens geleerd in het leven. Ik. Een heel soort meisje hebben dat. En dat maakt het dat we heel erg geneigd ben om on te stingen, heel erg alert te wezen.
0: En chancebaar wezen.
1: Ja, absoluut. Ja. En dus vooral bij de oor te wezen in plaats van bij hunzelf.
0: Ja.
1: En het leven wel leefd worden in uzelf, in uw eigen lief. En als dan voortdurend in een holle bist, omdat het onwast is en bij de oor bist, ja, dan viel het net echt als het leven leefst. En heel prettig mensen zitten eraan, als ze bij mij komen, want dit is de vraag die een heel soort mensen hebben, als ze bij mij komen en als ze bij Riet komen. Van ja, maar ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed wie ik ben. En als ik niet eens weet wie ik ben, dan weet ik al helemaal niet meer wat ik eigenlijk wil, wat ik naar verlang, wat ik leuk vind. En en dat is een heel mooi startpunt.
0: En daar hebben we het dan even over.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Ik denk, ik voort aan de mobiele telefoon, die staat altijd aan.
1: Ja.
0: Die had de meeste mensen altijd bij.
1: Ja.
0: Bij haar speelt dat ook een grote rol?
1: Ja, ongetwijfeld. Ja, het is net iets waar ik, het is net een van mijn speerpunten in die zin of zo. Maar het is wel iets wat constant on is erop. En wat is heel tijd uitnodigt om juist weer bij uzelf uit te gaan. En als bij die zelf waar is, dan ben ik maak die beweging. Ik van het betekent dat ze eigenlijk bijna letterlijk uit in lief waar is.
0: Oh,
1: en dat is maar in ondacht net je bist. Maar je bist of juist daar, of bij die, of bij die om jou in plaats van jere.
0: Ja.
1: Terwijl hier is het leven.
0: Nou ken ik me vaststellen dat de meesten binnen zeggen, nou ja, dat is wel heel vaag al hier. Ja, dat, en ik denk vooral mensen die het altijd anders zien en alert binnen. Dat is nog wel even een stap om, om je daar aan oor te gaan, leek het me.
1: Nou, het is wonderlijk eenvoudig, heb ik zelf ervaren.
0: Oh, ja.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook een vrouw die het voortdurend als heel iets van geleerd heeft, van dat het veiliger voelt, is maar om bij de oor te wezen dan bij die zelf. En, maar toen ik daar kennis mee maakte, ontdekte ik eigenlijk van, oh, maar eigenlijk is het juist heel fijn om hier te wezen. Alleen omdat ik constant leerd heb om dat net te doen, is de why waarom, liek het soms heel moeilijk en heel dreig. Maar eigenlijk is het wonderlijk eenvoudig.
0: Nou, en dat wonderlijk eenvoudige, dat zijn dan Charlotte B. Paviljoen Mem in de Inboedenpost.
1: Yes.
0: Als het goed is, ik had de datums 15 en 16 augustus.
1: Klopt, ja.
0: Een retreat.
1: Ja, dus, twee dagen.
0: Je loeken je even waar waarom, twee dagen. Kist een beetje kwart uitlezen wat zal er gebeuren? Wat is de loos?
1: Nou, wat de kern eigenlijk is, is wat ze krijgt de calorieën, dat een heel prettig mens kan eigenlijk zichzelf een beetje verlitten, hè? Hun lief en daarmee net zo volle meer. Nou, eigenlijk zichzelf een beetje kwiet binnen en de spanning vooral en de alertheid in het lief, moeilijk rusten viel. En wat we dwangen is in een combinatie met het lichaamswerk, dus vooral meditatie, beweging, misschien zelfs douchen of in de natuur wezen, wat dan ook maar. Maar dat we het lief ontzetten, juist om de uitnodiging waarom naar het lief te krijgen, maar ook terug familieopstellingen te ontdekken en inzicht te krijgen in wat het nou maakt dat ik eigenlijk fut in ben. En wat kan ik dan doen om bij waarom te komen?
0: Jongen, maar daar bij Puzzle Young Man in Bottenpost, dat is vanzelf een prachtig om jou en je vader.
1: Dat is
0: midden in de natuur.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. Wat voor soort mensen is dit nou geschikt voor?
1: Nou, voor mensen die het eigenlijk het gevoel hebben dat het oors mij. Dat
0: het oors mij.
1: Ja.
0: En net mat.
1: Nee, zeker niet. Nee, want er mat niks. Ik heb het niet, dat maakt niks. Dat was mooi om, was toch mooi van worst, wat goed voelt. En maar het is vooral voor mensen die het voelen dat het oors mooi, dat het oors ken. En maar krijg nog even, ik uit die dagelijkse gang even stappen willen, juist om die ontspanning en die verzachting te voelen.
0: Ja.
1: En te ontdekken wat er te leren en te ontdekken is.
0: En dat was het net alleenig?
1: Nee.
0: Mij die collega Riet.
1: Ik dacht samen met Riet, ja.
0: Als er nou meestal thuis ben, is ze, nou ja. Dat leek het meer wat. Dit is,
1: leuk.
0: Dit is het.
1: Welkom, denk ik.
0: Hoe komen ze bij de retreat te lonen?
1: Ja, nou, ze kunnen het makkelijkst, denk ik, even op mijn website zien. www.sielenlucht.nl. En dan in de agenda, daar zit ik de webshop met alle events die ik organiseer. En daar kunnen ze meer informatie vinden. En als ze willen, ik een plekje reserveren. Ze kunnen ook nachten, dus ze kunnen ook nog een verblijfsticket onderschaft worden. Maar ze willen hun eigen caravan of tent meenemen, want hier nemen wij net voor hun mooi.
0: Nee, nou, dat snap ik.
1: Maar dat kind, dus ik kan een verblijfsticket reserveren. Of alleen nog een programma-ticket als het zelf thuis of ergens over zo'n nachtje was.
0: Dus eigenlijk, zoek even op de website www.sielenlucht.nl
1: yes.
0: En denk even goed naar hoe dit retreat, want het is heel goed.
1: Het is een hele mooie event. Ja, nou, we hebben heel veel zin aan.
0: Nou, leuk. Hey, Jetty, bedankt dat je vanuit die vakantieadres hier even naar de studio komt.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En ik hoop op een soort aanmeldingen en dat de groep vol zit. En dat mensen even weer omkomen naar haar zelf.
1: Nou, daar gaan we vooral voor.
0: Hey, bedankt.
1: Ja, doop bedankt.
2: Mooi fort. Mooi fort. De streekartiest.
3: Ja, de streekartiest. In het vierde uur van deze uitzending heb ik contact met de streekartiest van deze week. En misschien kist al rieren, onderhand van het volgende nummer, waar de streekartiest deze week is.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Kalm, zwembad het paradijske in Kalm, mijn naam is Kippelke Wejedaha. De toekomst van het Iepenlofbad is allerminst zeker. Uit de eindreportage van adviesbureau Synergis, die het college van Noord-Oost-Friesland deze week met de gemeente Riet deelde, reist het beeld van een bad dat een lindergoedje kan als de mienskip het zelf dragen gaat. En dat is momenteel nog volstrekt onduidelijk wat er genoeg animo is. Halm, onder grote belangstelling vond tongensdag te jong in Halm opnij een demonstratieplaats van de Amelander paardenreddingboot. Onder prachtige weersomstandigheden werden de reddingboot krekt als vroeger met behulp van hinders naar zee trokken. De demonstratie liet zien hoe reddingswerk op Ameland vroeger werd uitgevoerd en dat lutsen hulp voor de bezoekers. Akarspelen is mijn vijf om jouw omlissende gemeenten in gesprek om asielzoekers op te vangen. Zou kinderen voldoen worden onder de spreidingswet, oftewel een eerlijke en betere verdeling van vluchtelingen over het hele land. Manje kregen Akarspelen en nog njoger andere gemeenten in Nederland een brief van het kabinet, omdat ze zich net onder de spreidingswet houden. Deze gemeenten die binnen nu onder actief toezicht plaatst.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: En dit is het waar van Joert. Al voor jullie schiet de zin op, maar dat Joske weer aan. Van de morgen wie het eerst wat dierzig, maar de zinnen lost dat aasmol op. En die bloot er van een beetje ek bieskien. De wien is eerst zwak vanuit eerste richting en wordt van een beetje wat krachtiger. De temperaturen op de Waadeiland zijn 21 graden. En verder in uw provincie 24 en 22 graden. Zo is dat nog net zitten. In de nacht kolt het al naar 15 graden. Dus dan kan het spul lekker even. Fruitsjag, morgen weer aardig wat zinnen met temperaturen van 20 graden. Op het water rond 22, 24 graden in de provincie. Noffelijk zijn we waar dus.
0: Dit is RTV NOF.
3: Maar nou, mooi fort.

0: Nou, dat wie passenger. En we hebben hier ook een passagier in de studio. En dat is wethouder Rommy Kempen van de gemeente Natuweel. Goeiemorgen.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Het is al mooi dat ik zo scherp ben geworden, hè? Rond 23 juni weer zo via de installering van de nieuwe wethouders. Kees Wielstra, gemeentebelang, Dato Mediel, Tom Bakker van de SGP, Tieme Heringa, FNP en Rommy Kempen Sociaal Links. Loop Beenske.
2: Ja, dank u wel.
0: Bij de nieuwe periode. Hoeveelste periode is dit?
2: Trede.
0: De trede al. En ja. Natuurlijk een eerste vraag. Daar hebben we nog toch?
2: Ja, wees.
0: Ja, maar nou is het dus voor het eerst. Of voor het eerst. Nou hebben we vier wethouders dus. Eigenlijk een beetje in het college. Een paar bekende gezichten. En net de 14 mei de jongste wethouder van Nederland erbij. Een orde samenstelling.
2: So, het is wel zo die, het is net dat we vier fulltime wethouders hebben. We zijn van drie wethouders naar 3,4 gaan. Als van 2,9 naar 3,4.
0: Ja.
2: Dus het is qua FTE-uitbreiding is het een hele FTE.
0: Ja. En is dat een logisch geval van een coalitievorming of hij in het varen zijn van dat kunnen we echt wel broeken?
2: Nou, eigenlijk is dat ik wil broeken, want het is op een gegeven moment ook niet meer reëel dat een wethouder 60 geworden als 64 geworden onder de pannen is. Dus dan krijg je wat meer evenwicht in de portefeuilleverdeling.
0: Ja.
2: En het maakt het voor mij net voluit

0: portefeuille. Maar ja, die had ik twee jonge ben. Een vrouw die in de zorg werkt, dus als dan 60, 70 uur een week zonder wijs bent en alle jongen hast, dan jou dat ik een druk op het privé vanzelf.
1: Ja, dat tikt dan ook wel aan vanzelf. En jou hadden de portefeuille, belastingen, bedrijfsvering, ik neem maar wat, fietspaden, stritten en pleinen en het participatie werd vanzelf, eermoedenbestreding. Is het een volslijn na je portefeuille? Of is het van,
0: op wegen en fietspaden, nee, hak alles eigenlijk al sinds 2018. En ik denk ook dat dat gewoon belangrijk is, want dan zes op vlieghoogte, dan wist inhoudelijk werd het dossier zo gonnen. Toen wist was het al dingen haast, was nog de kerst, wat het kost.
1: Hoe de meesten daar eigenlijk over denken vanzelf uit de meerschap in dat deel?
0: Ja, nou weet ik wel ongeveer hoe de meesten op belastingen denken. Maar ja, ik zei zelf ook altijd, ik wij zelf ook in de gemeente. Dus ik maak ze zelf lekker goed betalen.
1: Nou, dat is wel, dat verneem ik wel hier en daar een kwestie of een vraagstek. Maar een wethouder in de gemeente wen je die wethouder is. Want dat gebeurt lang net overal.
0: Nee, je doet kerstontheffing van een rekening.
1: Ja. Ja. Maar is dat verstandig?
0: Ja. Soms is het verstandig, want het kan soms verstandiger wijzen om iemand met kunde van boeten uit te halen dan iemand dit van nee, het wit vanuit die eigen geleideren, dat hij er zit te zitten. Dan ga je er echt niet vol onder.
1: Ja.
0: Ik denk wel altijd in de basis wel de voorkeur had dat een wethouder uit de gemeente wij komt. Van de andere kant let het ook zien hoe stuk jarmoe dat het in de politiek is. Dat ze vanuit hun eigen partijen vaak al geen meer vinden kennen. En van buitenuit gewoon helje maten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, lang iedereen wil het net doen. Het is ook, uw vorige burgemeester Agricola, die had willen zijn van wethouder wijzen in de mooiste hondenbaan van de wereld.
1: De mooiste hondenbaan van de wereld.
0: Ja.
1: En daar heren we ook gelijk aan.
0: Ik vind het prachtig, maar doe krijgt ook wel een hele prut altijd door die hennen.
1: Hoge bomen vangen veel.
0: Doe het nooit goed.
1: Nee. En ik altijd goed vanzelf. Glas is echt half vol. Nou, hij heeft een nieuw coalitieakkoord verantwoorden voor u. En dat zei het eigenlijk misschien, dat zei het meer een beetje van we gaan voor u. Maar met een beetje op een rem of de hoorn op de knip. Kan ik dat zo goed uitlezen?
0: Nee. Gewoon oppassend.
1: Ja.
0: Zou je thuis ook door? Gewoon, het is gemeenschapsgeld. Het is geld van ons allen, ja. Want dat stoort me ook wel eens. Het meisje bijvoorbeeld zeggen, ja, de gemeente dat en de gemeente. Dan denk ik, jij bent ook de gemeente.
1: Ja.
0: En op het moment dat er een algemene reserve staat, dan is die van ons allen, ja. En dat kerst mij voorkomen dat we kunnen overal alles uitgaan. Wat krijg dan? Dat bijvoorbeeld door een eerder zo twee jaar te kwart hast. Nou, dan mag dan in één keer snijden in subsidies van voetbalverenigingen, speeltuin, die dingen wat meesten gewoon direct raken.
1: Ja.
0: Nou, dan staat de hele wereld op een kop. Nou kunnen we daar vrij consistent doorlopend beleid op hebben, zonder dat we grote verrassingen hebben. Ik denk dat meesten van de overheid helemaal net zetten te springen om grote verrassingen. Enorme investeringen en vervolgens later weer enorme bezuinigingen. Dan torenhege belastingverhegingen om wel een vermogen uit te gaan, om wet te bezuinigen. Ik denk dat daar het vertrouwen in de politiek, ik me voortgaat. Als het consistent beleid hast, geen hege pieken en geen diepe daal, maar de man west voor vaar op aarde best.
1: En werd als de van best inderdaad. En ik denk dat je na je coalitieakkoord dat echt wel uitspreekt van we gaan terug op de wezen werd we eigenlijk nota op teruggang. Want grote verrassingen staan er inderdaad net in. Of grote schokkende veroringen.
0: Maar daarom staan er wel echt wel grote investeringen in.
1: En ook op jouw eigen portefeuille?
0: Nou, ik had het MFC in verwaarden in portefeuille.
1: Ja.
0: Mij 20 miljoen. En mij een uitbreiding van een heel miljoen op het moment dat het noodzakelijk is. En een aanpassing van de inflatiecorrectie, als dat nodig is, zat het in het coalitieakkoord staan. Dan is dat al een flinke investering. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in het coalitieakkoord staan dat we onderzoek doen naar een ontsluiting van de bestrijding, een mogelijke ontsluiting.
1: Ja.
0: Ook daarvan staat al 100.000 euro in de begroting om vooronderzoek te doen. Dus in principe kunnen we daar voort mee los.
1: Het ben altijd wel jaren onderzoeken. Hè? Dat is dan wel
0: ja, maar dit is net in een onderzoek voor een ton. Hè? We betalen ook onze eigen ambtelijke capaciteit en gedeeltelijk mee. Doe maar eens een keer een informatie aan horen. We bieden als een zaaltje aan huis. We bieden dat de meisje een bakje koffie krijgen. Ja. Dus het is wel een optelsom. En het is ook net in twee maanden uit, jongen.
1: En dat meisje ook de bibelutsen blauwen van haar aan eigen strijd of zelf. Of hoe het de ontsluiting hoe het al hier komt. En hoe staat het bij de upwaardering van de trog in de dijk?
0: Ja, die staat in de van hier in de bestrijding
1: ja,
0: of voorstel.
1: Ja,
0: die staat in de begroting.
1: Ja.
0: En die kan 9 weken als 9 weken oren onbesteed worden.
1: Oh,
0: alleen
1: prachtig.
0: Nog weer haar in het coalitieakkoord staat nou van het college met zwaar

0: dat het een hoofdverkeersader blijft van het dorp. Tot het moment dat er een alternatieve ontsluiting is.
1: Ah.
0: Nou, dat lijkt me vrij logisch. Want op het moment dat we dat net, als trogge in de straten inrichten, ja, dan hebben we echt wel een probleem. Alleen de verkeerskundigen die adviseren wel om op bepaalde plakken versmallingen te doen en de fietsers daar toch wat meer in bescherming te nemen. Er zijn ook verschillende partijen uit het dorp die zeiden, ja, wie vinden toch de veiligheid van de fietsers belangrijker dan de trostroom? Ja. We hebben hier de coalitie zeiden, ja, maar wie vinden de trostroom belangrijker? Dus de zes heb je wel. Ja, wie stelt daar net iedereen in het zin, want dat weet ik nou al.
1: Nee, dat, nou ja, dat ken ik haast net, denk ik. Maar je maakt er dus wel vooruit zien van hoe komt het haast met de ontsluiting. En een protegeel doet Jan van de situatie nou, wat haast weer was, maar dat ken ik net.
0: Nee, dat ken ik niet. Maar ja, doe ik eens wel zeggen van wie leest het nou? En op het moment dat er een alternatieve ontsluiting is, dan gaan we het nog verder dwarps inrichten.
1: Ja. Ja,
0: en dat zou eigenlijk de optimale situatie zijn. Maar ja, het is op dit moment wel zo. Als er maar eens uitkomt, dat is net als de, als eerst een vastredder denkt, dat is de slingers dus ophengst.
1: Nee, dat ik ben net. Nou, we hadden nou dat er een leuk plan is dat er echt Westereinde teksten in de die komen. Dat je echt weet dat je de Westereinde erop komen.
0: Ja, dat weet ik net. Dat zal ik. Ik ben hier al zo lang, dat kan ik haast blind vinden.
1: Ja, dat is echt.
0: Nee, dat hakt net zo in het ontwerp. Ik zit meer met die versmallingen in de
1: ja, dat, nou ja, dat is vanzelf ook volle wichtige. Nog even een laatste ding. Het is reces. De politiek had gescoofd, zeg maar. Wat ben de plan?
0: Ja, ik net. Want de rest van het college die is op vakantie of is vrij. Dus ik ben de komende 2-3 weken ben ik nog alleenig.
1: En loco burgemeester?
0: Ja, nou ja, ik ben de eerste loco. Dus het is ook logisch dat op het moment dat de burgemeester op vakantie is, dat ik dan in ieder geval mijn planning erop aanpas. Dat ik dan zo lang mogelijk er wel ben. Maar over 2 weken dan is wethouder Wilstra er weer. Dus dan neemt hij het loco-schap van mij over. En dan mij ik even ertussen. Het college had net zo lang reces als de rieën verzeild. Nee. Ik ben ook gewoon aan het werk.
1: Ja. Dus geen wilde plan naar een tropisch eiland?
0: Nee.
1: Westereen is mooi genoeg.
0: Ja, ik weet het nog net.
1: Nou ja, we zullen het vanzelf. In elk geval, dit weer een tripje naar de studio. Wethouder Rommekeppen, dank voor dit interview.
0: En, nou, dank u wel voor de uitnodiging.
1: En greven om het te horen, keer.
0: Ja, dank u wel.
2: RTV NOF.
3: Ekin, Tenaat, Dambot en Bedankt.

0: Ja, maar dus die Springfield, son of a preacher man, geef wie oor naar uw verslag, jouwens, want als goed is op paard binnen TNT, tek en tjerkje, ben je hem daar?
1: Ja, hier.
0: Tjerkje, maar waar ben je?
1: Wij zitten hier op een heel mooi plakje in Jesternijtsjerk.
0: Jesternijtsjerk, wat is daar los?
1: Ja, nou, een prachtig mooi winkeltje. We hebben zulke leuke dingen gehad. We toch nemen we even zien. En de eigenaar zit hier in Orus. Waar ben je?
2: Ik ben Maaike Wierdema.
1: Maaike Wierdema, en dit is 1832. Ja, een authentiek gift shop zit er. Nou, we hadden er al even binnen geweest. Het roekt het hier lekker. Dus het zijn al hier hele mooie spulletjes. Dus ja, wat haast hier al hier?
2: Ik haar shippen die ze van het blok aansnijden kist al heel veel soorten thee. Heel veel cadeaupakketten. En dan probeer ik krek een beetje oors. Dat net dat ze het overal krijgen is, zeg maar. Hoornmakken dingen. Haakte knuffels. Ik haar breidende sokjes. En heel veel boeken verkeer ik. Blind date, maar een boek. Dat verkeer ik supervolle. Creatieve dingen.
1: Ja, ik wou zeggen, prachtig mooie kaarten. Die verkeer ik hier ook. En bloemen.
2: Ja, kunstbloemen. Ja, dat verkeer ik zien weer. Best wel volle, ja. Ja, bloemen zijn heel duur, hè? Echte bloemen.
1: Ja, en die namen. Want ja, het is een heel mooi oud pandje. Het zit in een boerderij. Anno 1832. Kun je daar ook wat over vertellen?
2: Ja, dit is gebouwd met subsidie in 1832 als ermehuis. Want in die tijd waren er een heel soort ermen. En er was net echt een goede oplossing voor. En toen hadden heel veel dorpen besloten om een ermehuis te bouwen. Dus in bijna elk dorp stond een ermehuis. En dat had ze hier toen ook dien. Ik geloof aan Lietse 4000 goenen. Ja.
1: Tjonge, dat zo nou zeggen, dat is een keepje. Dat weer toen natuurlijk een hele prutte jeelt. Ja, en het is een heel prachtig mooi oud pand. Je had het helemaal opknapt.
2: Ja, het was echt een bouwval. Er stond nog een heel oud boethuis naast. Het was nou gasjes, dus een BM. Dat stortte haast in het huis zelf. Wie heel zuterig. De score, nou, dat stortte ik bijna in. Het wie echt heel zuterig. Het had ik op het punt staan dat ze het saneren zoen. Maar ja, wij hadden op een gegeven moment toch gekocht. En langzaam, heel langzaam, echt heel langzaam, hebben we het verbouwd. En dan is het samen en ik ben er heel blij mee en trots op. Ja,
1: ja, want ik moet zeggen, dit is een prachtig mooi winkeltje geworden. Ja, dat je in je eerste nijtjerk.
2: Ja, je verwacht je het net, hè? Nee, ik probeer, denk ik wel vaker, krijgt iets over zijn oren te doen. Je berg je een gok. En ik had zoiets van, kjubbel werd het skip stroomt. En nou, saai is het worden. En er zit nog altijd beweging in. Ja.
1: Ja, en toen vertelde ze net, doe je hem toch echt mooi aan een winkeltje roet. Kun je even toe vertellen?
2: Ja, dat zijn al die winkeltjes hier in de buurt. Ik wil richting Verwet en meer richting Arnhem op. Ik loop een 60 kilometer die is per fietsenkist of met de auto. En ben al je mensen die ik een apart winkeltje ha of een apart hoe zou je dat hobby? Of die dingen verkeep je. Die is net in normale winkels vies, zeg maar. En dan ek om Sinterlitten onder mensen. Het platteland van een andere kant Sinterlitten, zeg maar. Dus ja.
1: Ja, en inderdaad, want alleen nog als je al die zeepjes die je al je maar de honger maken, dat is in een gewone winkel niet.
2: Nee, vaak net. Ja, misschien in grote steden wel. Maar heel veel honger werkt natuurlijk. Het is net in. In de normale gangbare, ik neem je naam, maar dat is juist het net lezen, nee.
1: Nee, en Jim Hanek nog plannen voor de toekomst, vertelde ze, krijgt iets zo. Kun je het even vertellen?
2: Ja, ik zou dus in 1832 is het gebouwd worden, het Ermehuis. En wij hadden nog wel wat informatie over. Hoe die tijd, hoe dat gien is. Ik wil wat krantenartikelen en wat leuke weetjes en zo. En ja, daar wil ik eigenlijk gewoon wat meer met de man. Een beetje meer naar die tijd, waarom. Wat meer informatie, ik Jan, hoe het gebouw. Vinden mensen gewoon hartstikke leuk. Als ze hier komen.
1: Ja, er komt een hele groep brommers hier voorbij. Gaan ze blijkbaar een toertocht al hier, Harry. Ja, we zitten hier boete dat jet erbij. Nou, dan kunnen we nog even verder.
2: Ja, brommerclub, denk ik, ja. Ja, nou, ik denk, als wij op vakantie zijn, dan vinden we dat echt heel leuk om stuks te bezien. Oude dingen, wat is er vroeger gebeurd, wat is de geschiedenis. En er zijn heel veel mensen die het leuk vinden. En trouwens, de dwarfsgenoten vinden dat denk ik echt heel leuk, om dat brom te zien. Om naar vroeger te denken.
1: Ja, en je kan hier ook nog wat verbouwen of in het gebouw zelf? Of,
2: Nee, het beeld gewoon lieke grut als dat het nou is. Maar de onklaring wordt een beetje oors. Ja.
1: Ja, nou ja, ik ben benijd hoe het worden zal. En de meesten dat je hem even zien willen. Het is een heel mooi plekje. Het is een prachtig winkeltje. Heel leuk. En nou, voor cadeautjes sowieso heel leuk. Ja. Dus ik zou zeggen, ze komt wel. En ik wil daar bedanken voor die bijdrage. Dat is hier even tijd voor dus eerst.
2: Jim, heel erg bedankt. Hartstikke leuk. Zo spontaan even. Super. Ja.
1: Ja, mooi. Nou, ik zou zeggen, ze nog een fijne dag. Ja, dankjewel. Ja, dit weer dus even over het winkeltje in Jesternijtsjerk.
0: Ja, en dat weer een Tek en Tjerkje. En ik denk, die stappen over Brommer en die rieden Jesternijtsjerk uit. En wie had dan het eerste oren van mooi fort? Er kan weer haast achter de reg. We gaan haast naar verder.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternijtsjerk.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
12: En van speelgoed tot feestartikelen.
11: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
12: Max Voordeel in Den Bord.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: Alles voor in en bij het zwembad?
12: Max Voordeel in Den Bord.
15: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
16: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
17: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
18: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
17: 'Sochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
19: De pannenkoektrein!
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
21: baarsmazitcomfort.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
24: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOF PC, daar kun je wat mee.
24: NOFPC.nl.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
28: Schitterend!
30: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
31: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
32: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Dit is RTV NOF.
33: Mino, mooi fort.
34: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
33: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
35: Ja, we volgen dadelijk weer onze verslagjouwers.
33: Hek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
36: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, en met dit mooie nummer van BZN komen we alweer bij het twaalf uren van Mooi Fort. En in de twaalf uren hebben we mooie items en volgen we weer onze verslagjouwers die op een paard binnen. Dan hebben we een hele skerig wijze binnen wat ze doggen. En vanzelfs draaien we weer hele mooie muziek. En de techniek wordt nog steeds in introgrades. En Witske die doet de presentatie, tegen met mij, Hanneke Skerion. Fijne middag.

0: Ja, we gaan oor naar uw verslag, Joris. Want ik denk dat ze nou van de Brommer oorstap binnen in Moddergat, het tekenkerkje. Ben je in Moddergat?
1: Dat klopt helemaal. En in het Fries heet ze Blabberpoepert, hè, zei ze geestje. Dus dat is ja. De vraag. Maar Blabberpoepert. Maar we zeiden gewoon Moddergat. En Njokum is dit Renske Rekers. En zij organiseert eigenlijk de zedelijkste merken hier op Marktmouw, zei hier in Moddergat. Goedemiddag, Renske.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het?
2: Ja, goed. Wat een mooie rende zedigste merk hier in Moddergat. Bij het vissershuisje, hè?
1: Bij het vissershuisje, ja. Maar wat is jou te vinden, Renske? Want het is hier vol, bomvol.
2: Ja, nou, we hadden eerst natuurlijk dit is natuurlijk een taplocatie waar we stonden. En dit is zeer uniek. En we hadden hier al je kraam mee van alles, streekproducten, vis, garnalen, brokanten. Van alles. En we hadden natuurlijk de eigen gebakken kniepertjes. En we hadden een demonstratie van de tin. Tin jitten.
1: Dus dat is echt iets, want dat vind ik net daar overal.
2: Het is een heel oude ambacht, zeg maar. En die kist er bij Shannon, die man die leidt van alles uit. Hoe er dat. Ja, dat is prachtig om te zien.
1: Oké, nou zie je al je creams natuurlijk. Maar de volgende keer is dit trouwens, Renske? Want je hebt dat natuurlijk vaker.
2: Dit is de vijfde keer dat we dit doen, dus het is eigenlijk een lustrum dat we nu hier weer stonden. En we hadden zo'n dik 20 kraam, dus ja.
1: En werd de lustrum ook vierd, maar een bepaalde iets?
2: Een liet beetje, want ja, we hadden natuurlijk Ian Verlen, onze directeur, en we zeiden we horen het wat bescheiden. En dan straks dan jouwen we iedereen wat en dan toch wel een liet beetje.
1: Oké, okay, maar dat kreeg je dus nog, had ik het terug.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, en we hadden natuurlijk ook de muziek. We hadden vanmorgen het piratenkoor horen. En we hadden nu hele mooie muziek van een duo.
1: En wat voor duo, Renske?
2: Duo Band heette ze, mijn thee.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En wat voor muziek had je dan? Want hier is nou een piratenkoor vanmorgen, zei ze dat wel. Vanmorgen. En nou, wat voor muziek heette er nou?
2: Ja, op van die pan. Hoe heet die dingen? Op van die pannen en elektrische gitaren. En het is heel mooie muziek. Maar straks maar eens even jaren.
1: We zijn aan het even jaren. En had het in de studio komt, weet ik niet. Maar dan maar weer een alwaartje. Maar wat lukt hier nou het meest om deze merk? Want daar had je natuurlijk ook een voorkeur. Nee?
2: Nou, ik vind gewoon dat de plak is gewoon uniek. Hè? Er stort hier bij de zeediek. Die roekst een beetje. Het wier. En er stort de Buma stort op het diek. En het is natuurlijk een geweldige locatie om dit te organiseren.
1: Ja, nou ja, de Buma houden ze jongen op bediek, maar ik roek het ook wel. Ja. Fisk.
2: Fisk. Ja, we hebben gebakken vis van het Museum Zoutkamp. De Visserijmuseum uit Zoutkamp dus. En garnalen. Die ben daar rond garnalen pellen. Daar kist mij een bordje, kist dan garnalen dan. En ja, en gebakken vis.
1: Ja, en wat je er nog meer te beleven hier? Of tot hoe laat maar het kind een beetje werden?
2: Tot 16:00 is hier nog van alles te beleven. Dus kom jongens, je bent van harte welkom om je nog even te zien wat hier is.
1: Nou, dankjewel. Ik hoop je een mooie dag. We gaan naar Eken op de stream natuurlijk. En waar weet wat we nog vinden.
2: Van alles. Geniet er maar van.
1: Nou, doen we.
2: Ja.
1: Nou, we zijn dus in Moddergat op de 17e maart.
0: Dus ik denk meestal thuis dat je hem denkt van dat wil ik eigenlijk in de auto of op de brommer. Maar even naar Moddergat.
1: In de auto, ja, ze kunnen ook op een elektrische fiets komen. Hè?
0: Dat op de EO-fiets, dat ken ik nog.
1: Wat dat betreft is het roemte genoeg en het is gezellig hier in
0: Moddergat. En je blauwe daar nog even dus dat ze Terk en Tjerkje zien willen, nou even naar Moddergat.
1: Ja. Ja, dan kunnen we nog een foto van je meidje handtekenen. Waar ik ons hebben. Wat dat betreft komt al je klaar.
0: Oh, ja. Wat een feest. Wie luistert eerst even naar muziek?
3: RTV NOF.
4: Ekking, ten naad, dan wat en bedaad.

Nou, dat waren Cliff Richard en The Shadows. The Day I Met Marie. En ik hoop dat ik on de lijn ha, mijn ware collega Geesje Duursma. Nee? Dan is het van de CDU-oorsprong, denk ik. We wachten even op uw verslag, jongens. Nee, ze ben er net. Maar dat is zo schande, want die mensen waren echt mooi op paard bij u in de regio. Maar ik net in Moddergat, denk ik. Daar winnen ze weer. Daar winnen Tek en Tjerkje. Nou, Jerk, wel wat. Geesje, bent u daar? Nee. Geesje had het smoorderok, maar de sociale contacten met ze binnen. Nou, jo, luister je nog steeds naar het programma Mooi Fort. En ja, Geesje is echt mooi fort. Maar Jan in de auto, kan ze van een mooi fort erin zien. Maar ze ben nog even op ziek naar mensen met ze mee praten, kinderen. Dus we luisteren nu eerst even naar een stukje muziek. En dan ben je aansen. We hebben om. Bij u is verslagenhouders van Mooi Fort.

0: Gone, gone, gone. David Guetta en Tones and I. Maar waar het net gone is, maar juist komt, als het goed is, is Geesje. Waar de collega bist u daar?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waar ben je?
1: Oh, gelukkig. Ja, we zijn in Droegeham.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Camping, het Schuttersplak.
0: Nou.
2: Schuttersplek.
1: De Schuttersplek.
0: Wie kent het niet?
1: Ik weet net hoe werd die naam wijk op. Nou, maar dit is een pareltje. Jong, als dat is kist, was hier maar een prachtig sintje. En we hebben hier even fjouwer campinggasten aan de tafel zitten. En die zit hier helemaal kleer voor. De helft is uit het Gooi, dus die douaars nemen niet Nederlands. Maar we beginnen even bij de Friezen, uit Warkum. En waar ben je ook? Janneke Bosma. En waar ben je ook?
2: Jasper Bosma, nou.
1: Nou, ja. En ik begreep van jou dat je hem hier al 11 jaar op een camping kwam.
3: Zolang dat er bestiet
2: op in je nou.
1: Nou, en de waas wie even, die moest even naar dit ritje dwaan. En ja. Dan ben je ook gewoon even.
2: Nou, dan mag ik even assisteren dat het zo u komt.
1: Ja.
2: Nou, en het kwam goed uit, want ja, hij komt om 1:30, jouw trein komt er weer voor om. Dus je bent eigenlijk wat voor de eigenaar een beetje te betiert.
1: Ja, en wij zijn natuurlijk gewoon op tournee, hè. We rieden crisscrossen als de nee, vliegende roetjes, zo neem je dat ook.
2: Ja,
1: maar je komt hier al 11 jaar.
2: Ja,
1: en dit is een...
2: Ja, het zie je niet 11 jaar.
1: Ja, maar dan, want het is hier net zo grut. Ik zie net een grut zwembad of een, dat soort dingen.
2: Nee,
1: wat maakt het dat jou hier nou over zo lang wegkomen?
2: Nou, het eerste, het is een Daalders plakje, hier in Droegeham, en de kerst hier ontiegelijk mooi fietsen.
1: Ja,
2: en tussen de woorden, altijd wat waait, in die BM, dan heeft het helemaal geen, dan viel het net iets.
4: Nee, maar het is hier, we kennen hier leuke fietspaden en, nee, maar het kerst je gewoon heel mooi fietsen trouwens. En uw dochter bent in Burgum, dat weer een reden om deze kant toe te komen.
1: Ah, shit, ik heb ook roots in Burgum, dus dat komt mooi uit. Wat is nou jouw meest favoriete fietsroute? Is dat dan ik richting
4: Nee,
1: Burgum?
4: Nee, net speciaal. Gewoon de hele omgeving eigenlijk wel.
1: Ja.
4: Even met Pontjoer.
2: Ja, dat is het mooiste route. Even naar Griep.
4: En even een serieuze fijn om boodschapje en we fietsen wel eens even in de
2: koffie.
4: Richting Kalm wel even.
1: Want je mee werken is ik, mooi toch?
4: Ja, maar het is veel kaler, hè? En dat hebben we op bezoek.
1: Ja, nou dat snap ik. En dan hebben we wanneer zei, er komen vrienden van ons uit het Gooi.
2: Yeah.
1: Die treffen we. En nou ja, vanavond gaan ze even naar huis. Dus helaas, geen borrel.
2: Maar
5: we blijven 14 dagen, maakt niet uit.
1: Nee. Dus u komt hier en dan komt hier ook al zo lang?
5: Nee, voor het eerst. We zijn niet
1: Oh jee, nou dat is helemaal goed. Hoe bent u hier terecht gekomen? Nou, ja, met de auto natuurlijk. Maar...
2: Overgehaald. Overgehaald. Deze man.
4: Ja, nee, mond op mond reclame.
2: Overgehaald.
1: Ja.
5: Dat je hier zo mooi kan fietsen en we fietsen graag.
2: Ja.
5: Dus dat willen we met eigen ogen zien.
1: En jullie hebben elkaar dus op een andere camping getroffen, begrijp ik?
2: Wij
5: kennen elkaar uit Spanje. Wij gaan 's winters altijd naar Spanje, en zij ook. En daar kennen we elkaar al heel lang.
2: Al 15 jaar.
5: Ja, zeker. Dus en elke winter is het weer gezellig. Dus. Ja. Vandaar een keer naar Droegeham.
1: Ja, Droegeham. Nou, dus het is daar gebeurt het, dat jij niet aan boord.
5: Ja, gebeurt het.
1: U gaat het dus nu nog ontdekken hoe het hier is en of de verhalen kloppen. Maar als ik het dan goed beluister, dan zijn jullie dus eigenlijk nooit thuis.
2: Nou, ja, wel. Ja, wel 4 maanden in het jaar.
1: Nou, dat hoor. We gaan kijken of Droegeham het kan winnen van Spanje, maar ik denk het wel.
2: Ja.
5: In de zomer wil ik niet in Spanje zitten. In de winter wil ik wel naar Spanje, maar nu wil ik niet in Spanje zijn met 40 graden.
2: Nee.
4: Echt niet.
2: Nee.
1: En is het een vrienden zijn met Friezen? Wil het een beetje lukken?
5: Ja, ze kunnen ook fatsoenlijk Nederlands.
1: Nou, dat keer waar ik hoor. Ja. Droegeham.
2: Schuttersplek.
1: Schuttersplekje. Ben je nog eens even aan de baas vregen hoe dat nou precies zit met de namen?
2: Ja.
1: Maar we gaan nu richting de studio bij Waarom. Wietske, wij gaan nu even richting de Tjerkenpaardenroute.
0: Oh ja, nou dat is best. Geef je daar haast een mooie Gooise R. Dus dat kost dit prachtig dwang.
1: Oh, geen probleem.
6: In de
0: Westrijn. Dus van, nou, daar ben Jan en Geesje en ik ben op de camping in Drogaham. En nou ja, toeristische trekplaats, dat zou ik zeggen. Maar wie? Geen oor naar de agenda van...
7: RTV NOF Agenda.
0: Ja, nou ja, dat wordt... Nou, deze mevrouw die zei dat ik even van... We hebben geen oor naar de agenda. Want wat is er al hier los hier in de omjouwing? Joort. 30 jaar Petit Bijou. Ja, ik zit het goed. En Glamour in de Van Avenue in de Schierstens in Veenwaarden. Wat het is, ik had geen idee. Maar ik zou zeggen, ga er maar even heen. Joort is ook natuurlijk de zeedichtste merken bij Museum het Fiskershuske in Moddergat. Want dat hebben we gekregen al jet. Tek en Tjerkje weer daar. Prachtig is van man begonnen om 10 uur. En je de hele tijd terug. Dus ik zou zeggen, maar even naar de zeedicht. In Boetenpost, wie kent het niet, de Kruidhof. Daar is Joort de imkerijdag. Dus als je bang bent van wespen en bijen, ga er net heen. Maar oors, zoek er maar even zien. Wat is er in dat woordloos? De grote zomermarkt biedt de suikerij. Ek hartstikke leuk. Er is van alles te doen. Luister eerst even naar een mooie foto en dan even op paard.
7: Ek een agenda punt van RTV NOF. Mail agenda@rtvnof.nl. Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: Je streekartiest. RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, loopt tegen nieuwe problemen aan bij de geplande bouw van een resort in een beschermd natuurgebied in Albanië. De verkoper van de grond heeft vermoedelijk vervalste documenten gebruikt. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers. Orkaan Bavi trekt richting de Chinese kust, waar inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen zijn geëvacueerd. En grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte muziek. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn no, mooi fort.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietgeekomsten van Noord-Eerst Friesland?
1: Dit is de Riets Agenda.
2: Nou ja, dat is eigenlijk wat een teleurstellend bericht, want we hebben geen reedsagenda. Het is namelijk een reces. En wat betekent dat? Dat de reën, en van waar is Friesland, van dat meneer, maar wij dan ook, die ben vrij de reedsleden. Maar we hebben ook hier wethouder Romy Kempen aan gehoord en die zei het college had geen vrij. Wel om en om, dus er ben een paar wethouders thuis, de burgemeester is thuis, dan treedt de loge burgemeester in werking, dat is Romy Kempen dan nog van dat meneer. Maar de reën zit thuis. Die had even skoft, de reces. En eind augustus ben ze er weer. Dus Joord hou ik geen reedsagenda van de gemeente Noord-Friesland. Maar echt net van Dante Meneel. Net van Achkaars van. Echt net van Tietjerkse deel. Maar na december, grif weer.
1: Elke maandag de jong. Van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Inpeteer met René Koster.
3: De gast bij Impeteer. En ja, Jan Willem Zwart, die man had zo'n soort zaken bij het eind dat ik wel eens tocht had dat er 12 van wezen moeten, of misschien wel 3. Want we zag hem geregeld als wetvierder van de brandweer. Hij is ik boswachter en dit er weer op Schiemelzeeg. Mij van alles in de natuur ondergong. Hij is nog trouwambtenaar in Achtkarspelen. Hij is manager bij Vogelsangstaten. Kwaad zijn, het is echt een toezendpoort. Nou, aan de ene kant had hij dus de hectiek van en de drokte van de brandwacht en de veiligheid. En aan de andere kant had hij de rest van de natuur. Een soort van balans. Misschien is dat haast letterlijk wol voor hem. Nou, hoe het correct zit, dat bepraat ik komende manje met hem tussen zon en acht jongens. In de gast bij Impeteer. En dat is dan trouwens voort de laatste. Voordat we van Simmer wat oors dwaan zullen. Maar daardoor praat ik hem na een week wel even bij. Nou, manje eerst nog. Jan Willem Zwart bij Impeteer.

0: dat we BZN met A Barroom in the Night. Het meest favoriete BZN-nummer van de Volendammers. Echt een kroegnummer. Prachtig. We gaan nu vol oer naar je verslagjouwers. Want ik denk dat Tekke en Tjerkje ben weer op paard. Waar ben je hem te lanekam?
1: Ja, we zijn hier in Peersens, we zijn in Moddergat bij de merken.
0: Toch, hè?
1: En we zijn hier binnen heel mooi. Ja, we zijn nog op een merken. Het is hier gezellig druk, het rent lekker om.
0: En de brommers zijn
1: weer
0: voort.
1: De brommers die zijn weer voort, gelukkig wel, dus we kunnen al rustig praten. We hebben een rustig hoekje opzocht.
0: Westje is nooit,
1: ja, gelukkig al. Ik stier bij een kriemke waddenwol uit Jesternijtsjerk. En Jesternijtsjerk ben een mevrouw die kan er van alles over vertellen. En waar ben je al?
2: Ik ben Tineke van der Zweef van Wolspinderij Waddenwolse Eerstenijtsjerk.
1: Wolspinderij. En je hebt hier al je wol, komt al je uit de regio bij?
2: Wij hebben wol, wij hebben een grote keten. Dan hebben we 4 skippenhouders en een skeerder en de wolspinderij. En samen verwerken wij voor de waddenwol. We hebben dan een certificaat op van de waddengoud. Verwerken we iets van 650 vachten op ierbasis. En daarnaast verwerken we nog wol van klanten die gewoon de wol onleveren. En dat was zij zelf als eigen product. We hebben rom haar wollen voor hun eigen verkoop. Ja, en de wol die wij dus van waddengoud verwerken, dat wordt verwerkt tot kaartvliezen. Wat mensen zelf nog spinnen of filter kennen. En wij verven de wol, we spinnen de wol en we maken een grote laag stof van filt werden met kleding van makkenwerk. En dat verwerken we zelf ook boven in de Breien Naaistudio.
1: Ja, en je breidt hier ook truien van. Want ik zie hier ook wel mooie dingen in je truien. En een omslagdoek, dat maak je ook hier al hier.
2: Ja, we maken dat al hier zelf. En ik bedenk de patronen, die bedenk ik zelf. En het is leuk om te zien dat mensen er enthousiast zijn. Dat ze weer wat onderzoeken. Dat ze van, joh, dit zit prachtig mooi. En dan, dat is echt wel iets om trots op te wezen. Dat je dat bij een skippenwol doet omgeving. Dat je dat even meisje kennen.
1: Ja, zeker. En je verven het ook zelf, want ik zie je wol lezen. Dikke bult en wol, maar al je prachtige.

0: mooie kleuren.
1: Ja, wij kleuren de wol zelf inderdaad. En wij mengen de kleuren, want mijn basis van het verven, dat besteedt uit 5 kleuren. En daar maak je alle kleuren van. Nou, het is altijd een feestje hoe het eruit komt. En het is nooit dat een kleur, als ik bijvoorbeeld bruin verfje, dat een oorvacht weer dezelfde bruin had na het verven. Want de wol van nature had een oren witfactor, zeg maar. De ene is wat witte, de andere champagne, de oren wat geeler. De oren, wol die neemt wat meer wol op of kleurstof op dan een orenvacht, orenras. Dus het is altijd heel divers en altijd een feestje en een verrassing hoe het er weer uitkomt te zien. Ja.
0: Dat is heel bijzonder. Dus dat iemand van verschillende skiën had, ze krijgen nooit dezelfde kleurwol.
1: Nee, en wij, dat zeker niet. Door die kleurfactor dus van het skippenvacht zelf en de structuur van die vezel. En ik ben net iemand van, ik had er echt recepten van. Ik ben meestal een eucalyptus of een beetje van dit en een beetje van dat. En het is altijd leuk wat er weer uitkomt.
0: Oh, dat is wel heel verrassend eigenlijk. Dus hoe dorst gewoon, hoe besiekers het van alles en dan wordt het wat.
1: De koper is al geboren, zeg ik altijd. Dus bij mij zit er wel wat van. Ja,
0: ja, hier hingen extra met prachtig mooie kleuren. En allerhande green en peers en blauw in één string.
1: Klopt, dan hebben we een grote bak. We hebben de gesponnen wol, daar hebben we dat, maar even hebben we dat draait. En die doen we dan in een bak. En dan hebben we 12 treien kleuren die we het niet kunnen kwamen lezen. En dan drukken we de wol onder het wetten met de verfstof. En dan rent de kleur wat in ook kwam roeren. En zo krijg je de mooiste combinaties. Dat vloeien je niet meer kan rennen.
0: Ja. Ja, dat is heel leuk. En het komt al hier uit het Waddengebied.
1: De spinnerij die stiering eerst in Nijtjerk en de wol die komt van Skippenhorden, dus uit Ier, Mitselweer, Nes, Tenaart en van Schimmenekoog.
0: Dus echt een regiobedrijf eigenlijk?
1: Echt regionaal, ja. Met de Waddengoudcertificering op de kwaliteit. Wij hadden drie jaar hebben we haast onderzoek naar die in om de kwaliteit van de wolvezel omheen te krijgen en om een constante goede kwaliteit product te behouden. En daar hebben we samenwerking met de dierenartse praktijk Dokkum en met de Universiteit Wageningen. Die had dan de groen en de voedingsanalyses al hier die in. En de GD die onderzoekt het dan de bloedafnames die we dan dienen bij de skiën om te zien van hey, waar hebben ze behoefte aan, vitaminegebrek of wat dan ook. En zodat we de voeding daar helemaal op aanpassen konden, daar de skiën toch weer een mooie prachtige vezel in.
0: Dus daar komt nog heel wat bezien als het echt goede wol krijgt.
1: Absoluut. Het is net zo, wol is wol. Dat is absoluut een fabeltje. En ze hadden een hele protestees over de merino. De merino, dat wierd heel naal. En dan had ik zoiets van, ja, het is toch te gek dat wij de skippenwol uit Australië en Brazilië, Argentinië, Heli, Maarten, Wilfried, Jere, Zedik voorrennen. Toen dacht ik van, ja, dat maakt oors. En daar hebben ze mij een heel project hebben dat opzetten.
0: En dat project is slagen?
1: Dat is zeker slagen. Ja, en met als de certificering van de Waddengoud als eindresultaat. Nou, dat is toch wel iets als enig in Nederland is mijn certificering om trots op te wezen.
0: Oh, dus je bent de enige die dit zou doen?
1: Ja. Ja, het is echt een uniek bedrijf. En zo hadden wij dat hier al hier uitvoeren. Hè. Waar je, nou ja, lampjes vangen door net meer. Dat hiermee beginnen. Hè. Dat weet echt van begin tot einde. Maar we hebben heel vaak dat we workshops jou en dan nemen we dan echt van vacht tot pracht. Want je maakt je van een mooi skippenvacht, maakt je een mooi eindproduct.
0: Ja, want hier hing je mooie truien en mijn oor denk, ja, de Hazen skippenstruien zijn prachtig spul.
1: Ja, die wol is net van u's. Hoe ze daarom komen, dat weet ik dus net. Maar dat is net dat wij daarmee samenwerken.
0: Nee, je bent dus echt mijn vader, mijn bepaalde skippenboeren hier in omjouwing. En dan maakt je hem dat product. En je besteedt in open merken. Doe je dat vaker?
1: Ja, in het algemeen net op de Heulenliedse merken net. Maar meer de doelgroep, of de doelgerichte merken zoals Joure onder de Wol. De Weversmarkt in Hoorn. De Zaanstreken, de Biewarme Veren door de bocht. Sierikzee, steen we dan wol. En daar ben de grotere wol maken we rekken. Het publiek komt die echt op zoek is naar goede wol.
0: Ja, dus mensen, als je op ziek bent en je goed materiaal, dan moet je meer even in motten gaan zien.
1: Nou, ze zijn al hier van harte welkom.
0: Ja, en de merken is nog, hoe lang stier je nog Joert?
1: Nou, 4 uur. Dan hoort het op. Ik weet het net precies.
0: Nou, volgens mij 4 uur, denk ik.
1: Nou, dan blijven we het al 4 uur en dan pakken we het naar je weer niet in.
0: Ja, ja. Er is hier wel belangstelling, want er zijn ook een paar vrouwen bij. Dus dat rent wel aardig, ga ik indruk.
1: mensen die ben heel enthousiast en verbaasd. Want zulke grote kaartvliezen wat wij hier lezen, dat rest in Nederland via dan net. Maar wij doen alles machinaal. Hè. Wij hadden machines uit Roemenië halen, die binnen van jongetje 18. En daar draaien we de wol al hier op waar ze aan de praat kriegen. Ja, het wierde ook een dag omdat we rond de praat te krijgen. Maar ze waren echt stien meer dan 20 jaar stil. Alle oude lanoline wat erop zit, dat wie helemaal vers koek, zeg maar. Waar ze reviseert, origineel. Ze zijn nou gewoon museumwaardig binnen ze weer. Want we hadden mijn leren riem en mijn koperen bussen. Ketting van kabijmachines hadden ze heel nog weer onder praat kregen. En nou ja, met dit als resultaat een prachtige wolvenwerkerslijn.
0: Dit is dus echt een ambacht van Jerenlien wat je hiermee bezig bent.
1: Absoluut, ja, uniek.
0: Heel bijzonder. Heel mooi dat ze dus hier wat hoeft vertellen, woest.
1: Graag gedaan.
0: Ja, super. Dankjewel voor die bijdrage van een beetje. En nog een prettig succes hiermee. En nog een fijne beetje.
1: Ja, dankjewel. Ook zo.
0: Ja, nou dat een heel interessant partij.
2: Nou, dat dacht ik. Maar het is een blauwe hem de hele dag in morgen, dat?
0: Nee, we kunnen huis en weer zie ik je even een oorplekje op een rit. Want we gaan nog wel wat werd we even heen willen.
2: Je hebt nog wel wat in de pijpleiding. Dus ik zou zeggen.
0: We gaan nog wel wat in de pijpleiding. Ja. Werd we nou even een oorplekje, weet ik wat het waan is.
2: Nou, we ben heel benieuwd. We zullen het aanzien. Wil je lusten nou even naar muziek? Dankjewel, Tjerkje.
0: Oké, graag die.
2: Later.
0: Doei.

0: Ja, dat wie Piet Veerman, Sailing Home, om een beetje in het thema te blowen van de zeedijk. We zijn aan het eindkamp van Berren oer een mooi fort. We halen heel wat gasten hoorn. We gaan praten over de retreat bij Paviljoen Mem van Sielenlicht. Jet in Weer, we gaan wethouder Romy Kempenaar hoorn. Al die leuke gasten en nijtjes. En dus verslag jou eens weer op paard. En dat ben ze aanzien weer. Dus ik zou zeggen, wil je nog even jaren wat er al hier te doen is in om jou. Blauw luisteren. We krijgen nog 2 oren mooi fort. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot de oren keer.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternijtjerk.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Hast die doen nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
12: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
11: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
12: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
13: WOQS.nl.
14: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
13: WOQS.nl.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Damwoord.
18: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in Damwoord.
19: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
20: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
21: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
20: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
22: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
23: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op... 2 oeren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
26: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers. Dat schrijft ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: NofPC, NofPC.
5: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, NofPC. Daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
23: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
28: Een telefoon mee, knoos door. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Nou, bandjes, de keer wat doe je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
29: Schitterend.
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
32: Peppe, mag ik ook bij Beb op de stoel?
33: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
32: Baarsmazitcomfort.nl.
25: Dit is RTV NOF.
34: My No, mooi voort.
35: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
34: Dit is Mooi Vot op RTV NOF.
36: Bij straks Elvis en Friends in Bergen.
34: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Vot.
37: Wat ben we Mooi Vot met?
34: Live verslag, streekmuziek.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Met het prachtige nummer van Harry Styles uit 2026, een nieuw nummer, komen we alweer in het derde uur van Mooi Fort. Waar ik straks een interview haal met kunstenares Nadon de Haan. Over haar nieuwe expositie. En nou ja, dan ben ik alweer deel bij onze verslagjouwers die op een paard binnen in Friesland. En heel nieuwsgierig wat ze binnen en wat ze daar mij meidje. In studio nog steeds Gladys Kooistra. Hier is de man van de techniek. Wiege Pasma is hier als presentator en ik ben Hanneke Scarion. Dan komen we nu al bij uw verslagjouwers. Wij ben ik in mijn wagen online?
2: Was me eerst of was me online, Hanneke?
1: Oh, nou, op die stem ja, dan jij ik het vanzelfs. Dan weet ik het.
2: Helemaal, dat was helemaal correct. Ja.
1: Mooi.
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, we staan nog steeds in Moddergat, alleen nog op mijn oude plakje.
1: Okay.
2: We staan bij een oude boerderij en die boerderij is gebouwd in 1860. Maar houden we aardig nog verder opgegonnen, dan komt het Argonaalfabriek van Moddergat. Had je wel eens verjaardag?
1: Ja, ik ben er zelfs wel eens geweest. We hadden wel eens een bijeenkomst gehad, dat is ontzettend leuk.
2: Ja, nou staat er op een planning van de Garnaalfabriek dat het aardig verbouwd wordt. Want er komt namelijk een gebouwtje bij. En bij mij staat Terke Visser, hier bestuurder van Museum het Fiskershuis. En ik kan u er bijna, ik zeg ja net alles, maar bijna alles over vertellen natuurlijk. Want we zijn heel nieuwsgierig, we willen alles wel weten. Maar Terke Visser, bestuurder, Museum het Fiskershuis, plan met de Garnaalfabriek. Wat staat er op het takken van de Garnaalfabriek?
3: Nou ja, het is de bedoeling dat er een gebouw bij komt, wat de ontvangstruimte wordt voor de gasten van het museum. He, dat het gewoon het startpunt wordt voor hun tour, hun beleving, hun avontuur hier in Moddergat en het museum, het Fiskershuisje.
2: Ja, want het startpunt, dus alles wordt een beetje online, heb ik wat terug.
3: Het wordt wat online, ja. Er komen parkeerplakken ook bij het Garnaalfabriekje wordt gerealiseerd. Zodat het dorp er minder last van had, dat de bezoekers aan het museum er binnen. He, dat de parkeerdruk in het dorp verminderd wordt. En dan het nieuwe gebouw wat erbij komt, dat wordt dus een bezoekerscentrum. Daar kunnen mensen informatie krijgen, toeristisch informatiepunt, toeristisch oerstappunt. Het is dan voor. Je kunt daar een kaartje kopen voor het museum. En zij dat het beginpunt is van de beleving van Moddergat.
2: Dus dat is het eindpunt, maar of het startpunt, wordt het nou het eindpunt of het eindpunt daar zo is?
3: Nee, dat wordt echt het eindpunt. Je had de auto daar staan, dus je zult er toch echt weer heen matten. Dus dan kun je daar echt weer eindigen, dan kun je daar een bakje koffie krijgen, een bakje thee, dan nog wat meer informatie als je er belang bij had. Dus er zijn verschillende activiteiten mogelijk dan nog.
2: Nou ga ik wel zoeken, dan ben eigenlijk in het begin weer een bouwwerk maken. Of een tekening van hoe het eruit ziet en zo, maar daar weer wat commentaar op of wie wat te groot of wat weer er van Visser?
3: Nou, je bent in een ontwerpfase en dan ontwerp je en dan zie je van wat is er mogelijk, wat zijn de ideeën. En dan kom je erachter van ja, als we dit zouden willen, dan kost dat een hele brouw geld. En dat geld is er net, we moeten binnen het budget blijven. Dus we naar de tekentafel te gaan. En daar is er een transparant gebouw kwam, dat had 2 juli had het bij de Huizen Heemwest. Die hier nog enige commentaarpunten, verbeterpunten. He, want het maakt ondergeschikt wijzen aan het Garnaalfabriekje. Je hebt mij net het Garnaalfabriekje heersen. Want het Garnaalfabriekje dat is een monument. Dus dat mag je koesteren. En dat maakt net dat nieuwe gebouw maakt het net innemen.
2: Juist, en dus dat nieuwe gebouw zit er oorzaak aan het eerste. Want ik weet al het eerste dat we eigenlijk meer een omgekeerde behoort. En over het eigenlijk meer een restaurant achter iets of?
3: Nou, het werd net een restaurant. Dat is, dat komt wel kleinschalig, wat kleinschalige horeca in. Dat je een bakje koffie krijgt. Maar net dat het een restaurant wordt, het wordt gewoon een glazen, hoofdzakelijk glazen gebouw. Maar een periscoop erboven, zodat je de oer de dictie in kennen en oer het loon, oer het landschap. De zoon, de 83 beton pjallen komen, dat weer dan herinnering aan de. Aan de fiskers die op zeebloem binnen, maar tijdens de ramp van 1883. Maar dat is helaas toch huis en hier ek, zijn van nou, dat mat net. Dus daar hebben we maar eens zien hoe we dat weer in het verhaal brengen zullen. Maar dat wordt wel door al die punten die het huis en hier aan droegen had, die dat zijn verbeterpunten en daar ben ik gewoon een gang nou.
2: Ja, want ik snap wel hoe ze hier zei van 1883 is de ramp gebeurd. 1924 is de kanaalfabriek opzetten. Dus, het was eigenlijk, denk ik, had allebei de bien kwamen komen daar.
3: Het gaat nog het eerste zeer dat het nu aan de bots dat dit het verschil daar is. Het is gewoon meer dat het kanaalfabriekje net onder van mij van het nieuwe gebouw. De kanaalfabriek en de hoofdmoot, dat is het belangrijkste gebouw. En daar moet het nieuwe gebouwtje wat erbij komt, moet annex daarom wijzen. Maar net daar bovenuit staan. En met de herdenking van die fiskers had het dan gepland, waar dat te oerheersend. Hoe heerste dat werd het kanaalfabriekje. Ja. En dat is nou juist wat is net mij.
2: Nee, het was een beetje te bombastisch, zoals je ziet. Het was de groot, het nam meer ruimte in. Het nam het zichtbaar van Kanaalbriek. De functie van Kanaalbriek was eigenlijk een ondergewaardeerd kindje, zo moet je.
3: Nou, ik ben het. De functie van het kanaalfabriekje is apart, is uniek. Het is nog het enigste fabriekje hier in Noord-Nederland wat besteedt. Wat de moeren dan afgestenen. Helaas, het interieur is er niet meer, maar fijn, nu dwalen we eraf. Maar het gaat erom dus dat het gebouwtje wat erbij komt, net groter wijzen mij als het kanaalfabriek. Net heger, net het zicht op het kanaalfabriekje maximaal mogelijk blijven. En vandaar ik die glazen wandering, zodat je terugkijkt, terug het gebouw ga, dat je nog steeds het kanaalfabriekje dan naar wil.
2: Juist, nou ja, we kunnen heel partij doen, maar wanneer zullen de bossen groen in?
3: Als alles goed gaat, hopen we aan het eind volgend jaar met de bouw te beginnen.
2: En dan moet het kleerwijze in?
3: Aan het einde van die jaar moet het kleerwijze, dan moet het te steen.
2: Nou, en dan komen we op naar het volgende hulstuk, heb ik wat terug.
3: Ja, dan ben je hem zeker welkom om bij de evening aanwezig te zijn. En dan kan iedereen genieten van een heel mooi iets hier in Moddergat.
2: Nou, hartstikke het Jert Hanneke?
1: Ja, goeie met je.
2: Ja, nou, hartstikke het Jert, wat wil je de baden stort in Moddergat, mijn kanaalfabriekje?
1: Wat zei je toen al kijk? Ik weet het niet.
2: Ja, van mij best de klus een beetje kwijt.
1: Ja, nee,
2: de microfoon wil niet goed. Nee, ik zei, hartstikke Jert, wat rol je te baden staat hier in de kanaalfabriek?
1: Ja, zeker.
2: Nee, hier dan moet je weer omkomen en dan zie je er een uurtje. Want er komt een periscoop en kist dus oerdedik zien van oude groen oerdedik naar het waard.
1: Oh, wat mooi. En dus, hoe vier je kist als je in?
2: Nou, het me kijkt hoe het zicht is. Had het is, dus je is net zo vier, maar oorsprong is natuurlijk de eilanden wel zien.
1: Zo, hartstikke mooi. Ja.
2: Ja? Nou. De plan binder en nog de uitvoering nog.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Tieren danken, Teken.
2: En we gaan nu richting Moeren.
1: Richting Moeren. En wat je daar dwang in, dat jaren we straks.
2: Maar we zullen ook naar achter komen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nou, okay, een soort succes wel. Dan.
2: Jo, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Nou, bist u liefhebber van kunst, kleur en creativiteit? Dan kist even een kikje nemen in het kerkje van de Vastred in de Westerheen, waar Nadon de Haan een expositie had. Met je, Nadon, wat fijn dat ze even in de studio komen, koerders.
4: Met je.
1: Is het warm wie het warm boeten?
4: Het begint een beetje op de
1: ring. Ja, nou, hier is wel lekker cool. Ja, hier hebben we de airco aan. Ja. Hey, wat leuk dat Steven Oudin expositie vertellen was. Wat is het thema van deze expositie? Is er een thema überhaupt?
4: Nou, er is eigenlijk net een vers thema. Maar wat ik eigenlijk zien liet wil, is dat je eigenlijk maar alle soorten stijlen uit de forten kennen. Ik jou bijvoorbeeld, ik schilderlessen. En ja, net iedereen is gelijk en ieder smaak is oors. Dus wat ik in mijn schilderijen zet, is dat je van landelijk tot portret, tot abstracte kunst, tot nou ja, intuïtief eigenlijk van alles mij bij dwaan. En die stijl die doe ik zelf. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is wel heel kleurrijk. Maar dat er in zijn van, goh, ik hou echt van landschap, dan ken dat ik. En wat ik eigenlijk hinder wel mijn expositie is dat meest geïnspireerd rijtje. En dat ze ontdekken dat creativiteit in iedereen zit. En ja, het moet aansluiten bij jouzelf, zeg maar. Het moet je, ja, je ding wezen. En zei jou ook eigenlijk een les. Hè? Dat ze zeiden van, oké, okay, ik hou van kleur. Of een oorzaak, nou, ik hou echt van realistisch. En dat wil ik leren. Nou, prima. Dus eigenlijk is dat het thema. Hè? Dat je ja, kennis maakt met creativiteit.
1: Ja, en het is dus hier in het nieuwe verbouwde kerkje in de Westerijn, onder vastzitten. En de expositie die begint, of die is al begonnen op 4 juli en eindigt op 12 september.
4: Klopt. Ja.
1: Ja. En is dit in eerste, tweede, derde expositie? Wel, hoe voelt ze weer?
4: Dit is de tweede. Ja, alleen, dit is wel mijn eerste die ik helemaal alleen nog doe, steeds maar.
1: Ja.
4: En ja, ik onder het mom van ze kennen even kennis, meidje, mijmi. Met mijn atelier. Ik zit hier in de Westerijn. Nou ja, de doopsgezinde kerk is helemaal vernijd. En dat is natuurlijk echt leuk voor de. Ja, voor de omgeving om de kerk even te bezien. Het is onderdeel van het kerkenpaad.
1: Ja, dus, kun je dat meer over vertellen? Wat is dat precies, het kerkenpaad?
4: Ja, dat is een route en dan kun je het kerken bezien. En in elke kerk is er wat te dwaan. Dus in het kerk is een expositie te zien. Hè, zoals nou Jerine Westerijn. En het orgel speelt het ergens. We bespelen het er nog in. Op een bepaald tijd heb iedereen, elke kerk doet eigenlijk zijn best om er wat leuks van te maken. Dus ja, de kerken binnen op bepaalde datums open. En dan kerst gewoon ja, lekker op de fiets stappen of in de auto en een rondje meidje. Ja. En oordeel is wat het waan.
1: Leuk.
4: Ja.
1: En de hartstikke schilderij mijn naam.
4: Ja, klopt.
1: Van mensen die u's volg je live on stream, die kennen het zien. Van de mensen thuis, ik wil graag dat even uitlijsten van nou, hoe wist je daar kwam om dit te maken? En even uitlezen van nou, wat houdt het in, wat zoeken we en wat voor techniek gast hij broekt.
4: Ja, nou, dit is een schilderijke dat is baseerd op het verske I Speak the Name of Jesus Over You, dat is van Katie Nicole. En dat veske is eigenlijk de aanleiding dat ik mijn atelier start ben. Ik ben van oorsprong al, nou ja, ik kom al uit de creatieve sector, zeg maar. Maar ik ga heel erg ziek west. En toen ik, en zo zie ik dat ik eigenlijk, nou ja, eigenlijk, ik had de DNA gezongen. Eigenlijk in een rap tempo, dezelfde dag nog weer te, nou, neem maar afscheid.
1: Serieus?
4: Ja, dus dat
1: weer heel heftig.
4: Dat weer heel heftig, dus dat, ja, dat keek gewoon een trauma nemen.
1: Ja.
4: En toen ik had ik nog op IC-lijn en na de tijd kreeg ik dit veske gestuurd in het ziekenhuis. Ja, en dat dekte zat de lading van mijn.
1: Wat er gebeurde, wat er gebeurde
4: en hoe het we erin stien en nou dat. Dus elke keer dat ik dat veske jaarde, werd dat een enorme trauma-trigger.
1: Ja.
4: En begon ik onbedadelijk te googlen. En dan hiek ik hem wel eens op repeat en dacht, nou, lip me taat, maat er zeker uit.
1: Ja.
4: Maar het hoopt net, het nam net aan.
1: Nee, nee.
4: En twaan heel die letter, ja, googelde ik eigenlijk er nog van.
1: Ja.
4: En googelen is een understatement. Ik begon echt te
1: hyperventileren.
4: Echt, ik ben weer in de deadsangst. Dat
1: ja, ja, ja.
4: En toen dacht ik maak er een schilderijke van. En het schilderijke is zwart, hè, vrouwtje achter de piano. Als de videoclip besjost, dan is de omgeving wit, de piano wit en de jurk wit. Maar ik had vertaald in zwart, want zwart er koe net.
1: Mm-hmm, nee, de periode van die
4: de periode,
1: zwart er koe net.
4: Nee, dus, en werk ik dus mijn gesprekken eigenlijk net. Bikoer en het net verwerken koer haak in dit schilderijke dien. En dit is pointillisme, dus dit zijn al je liefste stipjes. En of vind ik de techniek net iets zo belangrijk, maar wat het doet, ja, super bijzonder. Ik ga dat thuis dien, gewoon in alle rust, kopje thee, helemaal niks. Jen gegoogeld eigenlijk. Nee, ik ben gewoon lekker bezig, want trots schilderen, en dat wil ik eigenlijk mij aan, is de goeie uitje hollen.
1: Ja. Yeah.
4: Maar dat onbewuste komt echt boven. En dat is zo mooi, dat je dus onbewust, ja, wordt het verwerkt. Mm-hmm. Wees mij praten net bij kerst. En ik had er een week over die in. En denk je, wie kleer? Ik dacht, nou, oké, okay, kleer.
1: Wat fantastisch.
4: Ja, en uw mem zei, wat een mooi werkje. Nou, ik zei, maar het zou interessant vonken. Dat was voor mij een andere manier van schilderen. He, dus, en toen werd het clear en een week later komt het muziekje voorbij. Nou, normaal bij de eerste tonen onbedadelijk in de school hier. Ja. Maar er kwam niks.
1: Goh,
4: en toen dacht ik, ja, dit is goud. En dit is, nou ja, wat creativiteit dus dat.
1: Ja.
4: Dus nice dat zei, oh, wat is kunst? Nou, in mijn beleving is dit kunst. En dan hebben we het net over technieken, of hoe mooi het is. Nee, wat doet het maar.
1: Dat is vooral het uitgangspunt bij die.
4: Ja, en natuurlijk leerst wat. Hè?
1: Ja, technieken en dat soort dingen. Maar...
4: Dus ik jou gewoon eigenlijk schilderles, maar ik vind het wel mooi. En dat is juist op mijn expositie, hè, dat er... ik schilderijen binnen mijn verhaal. Hè? Ja. Omdat ik denk van ja, dat had echt inhoud. En, maar goed, het is en bij mij.
1: Ja. Ja, prachtig. Wat mooi.
4: Ja.
1: Ja, heel bijzonder. En dat juist meesken dus ook vooral mij.
4: Ja.
1: Hè, in de workshops. Wat nice deze expositie. Ja, zo ook nog workshops is het juist. Hè?
4: Ja,
1: En kun je daar ietsjes meer over vertellen van wat voor workshops ben dat? Voor welke leeftijd? Wat leren mensen daar? Of wat?
4: Ja, nou, het is eigenlijk het is ontzettend breed. Ik jou schilderlessen, tekenen en schilderen. Want ja, zonder een goede tekening is het net een goed schilderij, meisje. Hè? Dus je leren beide en dan hebben we het over verhoudingen en... donker en licht en diepte.
1: Al die technische dingen
4: die krijg je erbij. En daar ben je aan de slag. Workshops jou ik op bepaalde datums. Is eigenlijk heel erg op beleving. En het mijnwander wezen. De kist alleen nog kist die ommelden op bepaalde datums. Maar de kist ik zei, nou ik ga een eigen groepje. Krijg na je wiekenmeesken die harde hun jiddy bij mij bijvoorbeeld. Nou, had ze nou nooit een kwast vast gewoon, had het hindert niks.
1: Nee.
4: Wist, kopje koffie, thee, een stukje taart. Even samen binnenwanden wezen.
1: Ja.
4: En dat is heel leuk, want schilderen en tekenen wordt eigenlijk iedereen rustig van. Maar je praat ook even wie. Wist wel, dus het is, nou ja, maar dan ga ik bijvoorbeeld thema's. Hè, dat is portret, workshop of hè, dat je dat echt uitdiepje.
1: Ja.
4: Ja, en in september komt er een hele leuke workshop. Dat is mij is wel leuk. Dat is een cursist van mij, die schildert bij mij. En die houdt ik blomskikken. En we gaan samenwerking en dan gaan we vaas schilderen. Is deel 1 en dan gaan ze bij haar op de vaas daarna een blomstik maken. Nou, we hadden eerst een ronde al gaan.
1: Ja.
4: Fantastisch.
1: Ja, ja. Oh, dat is dus 18 september om 11 8.
4: Ja, en er zijn nog, nou ja, we hebben maar een paar plakjes. Dus nou ja, als je daar voor melden wilde, dan ken dat. En we hadden eerst al gaan en hij weer echt geweldig.
1: En werken je meest kunnen helpen, ja?
4: Nou, ik ga via Facebook en Instagram haak een link in de bio of in de berichten. En dan kun je op klikken en dan komt ze vanzelf op het formulier. Zit alles op en dan, of ze kunnen even bellen je.
1: Ja. Hey, nog even een laatste vraag.
4: Ja.
1: Want ik heb mensen heel vaak zeggen, ja, ik ken helemaal niet schilderen. Ik ken helemaal niet tekenen.
4: Of ik ben net creatief.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
4: Nou, dat is wel heel grappig. Want ik leer dat creativiteit in iedereen zit. Die had het natuurlijk iets meer. Hè?
1: Ja.
4: Dat nemen ze talent. Maar van de andere kant, als ik dan zo goede groepen het bij me zit. En dat iedereen roept, oeh, dat weet ik net. En ze vinden het al je spannend. En dan gaan ze naar huis. En dan zeggen ze, ga ik dit maken?
1: Oh,
4: ze zijn al je versteld. En qua leeftijd is het heel divers. Ik had op zaterdagmiddag had ik een groep voor Ben. Jou ook tekenen, schilderles. Ja, en eigenlijk. En daarna komt in de volwassen groepen. En workshops, ja, die ben eigenlijk voor... complete families. Dat je de kwast nog beter hadden kennen, kun je terecht.
1: Ja. Hey, nou, tegen dank dat je hier even komen worden. Oer die expositie. En het prachtige verhaal over nou ja, wat er met die gebeurd is. En hoe het via creativiteit nou, dat het stappen is. Dat is niet meer hoe het te goelen. En dat het terug oplast is. Dat is wel heel bijzonder.
4: Ja, precies. Ja.
1: Tegen dank en succes met je werk.
4: Dankjewel.
1: Oké.
0: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Ja, en dan komen we bij het Streeknijs. Kalm, zwembad het Paradiske in Kalm, dat mij dan een maatschappelijke weerde ha. De toekomst van het diepluchtbad is allerminst zeker. Uit de eindreportage van adviesbureau Synergis, die het college van Noord-Oost-Friesland deze week met de gemeente Rie deelde, rees het beeld van een bad dat alleen het oerlibje kan als de mienschip hetzelfde dragen geeft. Het is op het moment nog volstrekt onduidelijk of er voldoende animo vanuit de bevolking is om het zwembad draaiende te houden. Halm. Onder grote belangstelling vond Thomas de Jong in Halm op Nij een demonstratieplek van de Amelander hinderreddingsboot. Onder prachtige weersomstandigheden werden de reddingboot, correct als vroeger, met behulp van hinders naar zee getrokken. De demonstratie liet zien hoe reddingswerk op Ameland vroeger uitgevoerd werd en trok nog een heel soort bezoekers. Boerenbast. Ach Karsplan is met vijf omjouwende gemeenten in gesprek om asielzoekers op te vangen. Zo kan er voldoen worden onder de spreidingswet, oftewel een eerlijke en betere verdeling van vluchtelingen over het land. Maandje kregen Ach Karsplan en nog een andere gemeenten een brief van het kabinet omdat ze zich net onder de spreidingswet houden. En deze worden gemeenten dan onder actief toezicht plaatst.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Het wordt mooi waar.
1: Het wordt mooi waar.
2: De papieren.
1: Die kinderen moeilijk wat hoe ze is. Het is gewoon een beetje saai zelfs. Maar het wordt een huwelijk mooi waar. 28, 29 graden. En daar maar wat voorlopig even mee doen. En ik zou zeggen, mensen, doe het rustig om. Drink wat meer water. En net te volle bewegen. En dan komt het vanzelf goed.
2: En dan gaan we nou.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden.
2: Nou, dan gaan we gauw naar Jan Wagenhaven. Die staat te popelen. Waar ben je, Jan?
4: Ik steun je nou even bij Seijer Brinkman.
2: Ja.
4: De kozijnenman van Friesland.
5: Ben wel mee, maar.
4: Daar ben wel meer, zei er. Maar hier in om jou, zei je.
5: Nou, de meesten zijn me wel kennen, zoals net. Hè? Maar tunde waren en gezin, daar kennen de meesten me wel van. En vooral het ambachtelijke. Hè?
4: Ja, precies.
5: Wat we het oors maar eens gewoon. Hè?
4: En we hebben het eigenlijk even over Hamar, is die brei. Dit is de zoveelste keer dat het er weer uit lag. Hoe zie je dat je noemt?
5: Nou ja, krijg ze wel in de politiek, beloof. Dat wil er denk ik aan een keer stiekem bij uithellen. Daar ben ik bang voor. De laatste keer hadden we eigenlijk een jaar lang gewerkt. Ze dat ding weer in het onderhoud van de provincie. Die hier de onderdelen, dat speel ik altijd op water. Dus dat wat stikken hier, willen dat voor opnemen maken. En dan leidt dat 6 weken later weer klaar. Want die wil graag de troostroom goed houden. Maar nu het Rijks worden is, het Rijk die short naar de grote belang, die short Randstad Friesland. En die short net van hoe is het met die dorpjes binnen Friesland. Die hebben minder belutsenheid bij de meesten zelf. En wat de bad dan, nog vader een skeptie nog, een klein bad overal. Maar dan wordt het heel, heel lang voordat het dus ik maar eens een keer in je komt en voordat dan een reparatie. Dat uiteindelijk moest we meesting op touw, de dokter en elke iemand die hier. 400 klanten van de eerste maatregelkant en deze kant nemen op de tjerkeleven hier de les van de muziekvereniging. Ben ik meestal niet opnemer van bepaalde sportverenigingen. Zag je van ja, altijd dat heel een om. En je hoopt natuurlijk van nou wat me langer al gebeuren letten, dan ben de meesten erom wend. En dan leven ze verval. Nou, nog hazen we maken, maar ik had zoiets van altijd wij een keer batten, maar ik nou misschien altijd door.
4: Zeg je, wat zou stel nou als oplossing die mensen eigenlijk thuiskomen willen?
5: Het Rijk? Als je bepaalde dingen kost je geld. Wie ga ik altijd kunstwerken in Burgerham zijn hond en lamp in de bek. Het zijn bepaalde dingen die kost je geld, maar dat is een maatschappelijk aanvaard. Omdat het dan een bepaald budget versteert. En bepaalde dingen die hoeven net u te kennen, maar dat maakt ik een sociale functie ha. Dus dan kost het in verhouding wat meer. En wat voor u is onbelangrijk, over 1e maart zeg maar. Ik merk zelf, ik wie altijd wend bij de slachtroon in de 1e maart, omdat ik de Del riet. En dan, als je dan hier lang net op die kant naar het hoofdstuk geest, dan riest een orenkant om en dan geest bij een oren. Want dan ben je de loop kwijt. En zo weet ik me elders met voer. Dat tekst van, nou ja, dan ben ik in de hand, dan ga ik even het bij de lijn aan. En op een gegeven moment dan betrapen ze zichzelf van, hé, dan ben ik hier al weg, ben ik hier al weg. En dan zei ze van, ja, hoeveel moeite weer om daarheen te rijden, maar het gaat zo. Dus die dwarpen, dat is een beetje een twa-eenheid, zeg maar. Ik ben wel apart dwarp, maar wel heel bot heen en weg. En dat, als dat verskwost door die breigen, dat is wel merkbaar.
4: En wat is nou de oplossing?
5: De oplossing is gewoon het beste zo wijze een aqueduct bij de tillen en een nieuwe breigen je. En zien hier jet iets achter, dat weet al het beste, maar dat hadden we nou verknoeid. Maar achter het industrieterrein, daar zullen ze het kanaal omlezen. Want dit is een heel plat en licht draaibrechtje, die maakt om het hutje hier. En toen zoen ze erachter langs, hier een zekel groen voor opkocht. En dan zoen ze werd nou van der Veen, die boer zet, die zou uitkocht worden. En dan zou de koe een hegere brengen, zodat die vaart trok koe. Alleen nog uiteindelijk, dan komt het verkrekt even in een periode van recessie of weet ik het wat. En toen hadden ze dat ook inletten. En toen zei er altijd, maar er moet altijd weer zijn merk komen, zijn onderzoek. Want oerl weet je dat iets van gebeurt. En een vleermoes of een moes of woens wordt, dat moet onderzocht worden. En als het al langer naar het wordt, dan moet die onderzoeken op nedien worden. Nou, dan wordt het gewoon weer afgehaald. Dan wordt die onkochte groen weer verkocht. En dan is het over en uit. Dus ja, op dit moment. En nu is dat volbouwd mijn industrie. Dus die optie is er net meer. Dus dan moet je, denk ik. Gewoon op het plak water leidt, ja, doe kerst eigenlijk net volle heger. Want maak het hem heger, dan wordt het onveiliger. Want ik merk zelf wel dat ik opbrie, dan moet ik heel bot naar links te zien. Maar ik ken het verder zien als de hechtste punt van de bregen. Maar dat er een platachtige auto aan komt en die had aardig gong. En ik hou wel goed zien dat er niet is, dan kan het samen niet verriffelen dat die auto niet in de bim is. Dus dat bad ik nog wel een ongelukje, zeg maar.
4: Eigenlijk moet het eronder toch.
5: Dat soort mooiste werden, maar dat zeg je net barren, maar klaar.
4: Wie wil het samen erin steken?
5: Allemaal samen.
4: Ja, ja. Ja, maar goed, het is lastig. Het doet een inbreuk op de binding, maar de mensen onderling, juist maar, en Schoolenberg.
5: Nou ja, en wie had een beetje het idee van als toen omsnitsen in de bezig met al je aquadokken en dingen, er zijn grotere gemeenten, grotere plakken. En dan wordt er wel meer, en dat ben misschien ook meer bargemaster die er meer invloed had op de Pomeranten die te beslissen. Want je doet maastig oerlijk kroren van. Ze is gewoon, als je iets gedaan hebt, dan moest je een pionnetje bij Den Haag en weet ik wat, maar zoveel bewegen om iets klaar te krijgen. Ja. En dan ben je gewoon te lief. Ik wil, wie ben maar Schoolenburg, val ik nog onder 12 plakken. Er zit wel wat industrie, maar die industrie die had zoiets van, ja, dan, nou ja, wie kennen of via die industrie wij door kan verloren en nou ja. Dus het belang is wat minder. Maar jouw dan onder, het is de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Maar als dan Sjoerd elke keer de laatste jaren in grens had, de vleden die treden eruit vingen. Ze komen net met structurele oplossing. Elk matje is Rijkswaterstaat, je moet 80 jaar vooruit denken. Ze. Dan hadden ze met die cruiserak brengen. Meen ze ook dat ze dingen hier. Dan gingen ze gewoon een stil variant van mij te maken. Ik vond het macht een mooi ding. Maar net 20 jaar best al oneen. En dat is hier, ik zeg, het is heel griemen, opknappen. Dat dingen weer uitpakken, weer oplossen. Dat in je keer goed. Verbreed je ze, verheeg je ze. En klaar.
4: Het is in, als je tegen het vuur zit,

0: wij hebben Friesland.
1: Ja.
0: En over de NSU. Dan zei ik, wat een lidsman, groot in wijze kind, is toen geworden. En daar wens je weer, zei je, die een hele grote succes mee.
1: Nou, tegen dank voor dit interview.
2: Dit is RTV NOF.
3: Mijn no, mooi fort.

0: Elvis Presley. Nou, wat we van Elvis Presley hoor, die maat. Ken ik het daar zo net in, die maat in Burgum wezen. Onder de telefoon, Jaap Melissen, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Wieger. Het is 16 augustus dat we in Burgum wezen. Maar ja, oorsmaar is ik wel in Burgum komen. Ja, dat
0: jawel.
1: Is goed natuurlijk, maar op 16 augustus dan is er een evenementje wat mij Elvis te krijgen had.
0: En wat hoort het in?
1: Ja, we hadden Erwin Nijhoff, bekend van onder andere The Voice of Holland, waar hij ooit treden waard met een uitvoering van The River van Bruce Springsteen. Misschien dat hij dat nog herinneren
0: ja.
1: kent.
0: Ja.
1: En hij had jader ik in een band zitten, The Prodigal Sons, daarmee had ze bijvoorbeeld ik nog op Pinkpop stond. Ze ben bezig met een reunie daarvan, maar dit is Erwin Nijhoff, ja, dat is een grote Elvis fan. En ja, die... Die ken ik een beetje en een maat van mij, Jan de Vries uit Burgum, die kent hem nog volle beter. Dus die zei van, god, het zou misschien wel goed zijn om Erwin Nijhoff eens een keer weer naar Burgum te halen. Want Jan had dat, ja, daar ik een peke dien naar Keyhole en toen nog Keyhole. En ik heb mezelf, Twijgelien, ik in Burgum al mijn complete band, Elvis the Music die er toen. Maar dus komt er solo.
0: En waar maakt het publiek werken?
1: Het publiek dat wijzen bij Glinsterstaten, dat is nou ja, dat is wel bekend in Burgum, denk ik. Onder Freek Bosgraafstraat, nummer 18. En ja, daar kerst de Snijn, 16 augustus. En die datum is...

0: natuurlijk net daar volgkezen, want dat is de stjerdij van Elvis.
1: Okay.
0: Hij is hoe 49 jaar lien is hij overleden, dus al bijna een hele eeuw.
1: Zo.
0: En ja, dat zijn, van dan is het mooi om juist op die dag een soort tribute te doen voor Elvis. Hè. Dus Erwin die zongt muziek van Elvis, maar net alleen van Elvis. Ik van mensen die toch Elvis inspireerd zijn. En ja, dat is haast iedereen weer, dus alles kan voorbij komen.
1: Ja, zeker, zeker. Maar 49 jaar lien en de muziek ja. Die is nog steeds levend.
0: Ja, het is onvoorstelbaar inderdaad. Ja. Hè? Ik ja, dat is krekken de remix van Bossa Nova Baby Driders.
1: Ja. Ja.
0: Die is je hebt iets broekt voor een Heineken reclame. En ja, het oorspronkelijke nummer komt in 1963. En dan klinkt het nog steeds verrassend fris eigenlijk. Als dat in eigen schouw neemt.
1: Tijdloos, hè?
0: Tijdloos inderdaad. Ja, krijg eens wel, hè? Dan ben ik tijdloos.
1: Dankjewel, ja. Dankjewel. Maar ben er nog kaarten te krijgen?
0: Ja, er zijn nog kaarten te krijgen inderdaad. We gaan wel een heel lids publiek geven we voor, want wij willen het echt intiem horen, het hele verhaal. Dus wij mikken op maximaal een 80 mensen die komen kennen. En we zitten nu ongeveer op een 50 kaarten die we verkocht hebben. Dus er is nog een stuk of wat binnen nog te keep. En die kan je bestellen via Elvis and Friends 2026. @gmail.com. Dat is het e-mailadres waar ze bestellen kerst.
1: Van de prijs is net het maar Jaap, hè?
0: Ja, ja, het is Santje 50.
1: Daarom.
0: Het is net alleen nog dat Erwin Nijhoff zocht. En dat is echt hele mooie muziek die je aan krijgt. En ik, nou ja, in een intieme setting, zoals ik al zei. Maar we hadden ook nog een aantal verrassingen bij. Alleen nog, ja, dat heb ik net al te veel vertellen. Want het maakt natuurlijk verrassingen bloeien, hè?
1: Ja, toe.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, nou, lids tipje van de sluier. Nog net zo heel lang lien is er een nieuwe concertfilm van Elvis in de bioscoop geweest. Die had het heel goed in.
1: Ja.
0: Die film heet Epic. En nou, daar doggen we wat mee. Maar wat we daarmee doggen, dat vertel ik dan.
1: Dan moet iedereen maar komen naar de Glinsterstaten.
0: Glitzer staat inderdaad op 16 augustus. De doorn die gaan iepen om Jelve traaien. En nou ja, het concert is 2 keer 3 kwartier ongeveer. Tussendoor natuurlijk alle mogelijkheden om even lekker wat te eten en te drinken in Glitzer Staten. Dus het wordt een hele, hele genoeglijke midden en begin van de jonne.
1: Nog één keer de adres waar de mensen kaart kregen.
0: Het e-mailadres is elvisandfriends2026. Schrijf het helemaal onwaar en dan @gmail.com.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar als mensen zeggen van, hey, ik ken Jaap wel, ik stuur hem persoonlijk even een berichtje, dan komt het ook altijd goed.
1: Oh, dus ik mij die gewoon persoonlijk een berichtje sturen.
0: Doe mij eens mee altijd persoonlijk een berichtje sturen, weet je, dat is geen enkel probleem.
1: Daarom. Jaap, dankjewel.
0: Ja,
1: en ik hoop dat het een succes wordt.
0: Ja, nou, dat geven we vanuit. Dat ken haast net oors, hè, met Elvis misschien.
1: Dat is weer.
0: Zo is het. Nee, bedankt voor de aandacht en een protte succes met het programma.
1: Dank u wel.
0: Oké, hoi weer.
1: Hoi.

0: samen op paard binnen nog steeds Tjerkje en Terke.
1: Ja. Ja, wegen.
0: Waar ben je?
1: Wij staan in Moiren in een tjerke, want er is een open tjerke en er is ook een expositie.
0: Wat voor een expositie daar?
1: Wat voor een expositie? Nou, dat kan deze man, die jonge meisje, het nieuw soort hoeven vertellen, denk ik. Waar ben je al?
2: We zijn in de kerk van Mora, Sint-Johanneskerk. En we nodigen hier tijdens Tjerkenpaad iedere zaterdag een kunstenaar uit om hier nieuw werk te maken. Geïnspireerd op het bidprentje. En dus er is wel een expositie gaande nu, maar het is ook een groeiende expositie. Dus iedere week komen er nieuwe werken bij. Tot het einde van Tjerkenpaad en dan is de expositie compleet.
1: Dus iemand die het compleet zien wil, die moet eigenlijk nog even wachten of gewoon wat vaker komen te zien wat hier gebeurt.
2: Ja, het leukste is natuurlijk om iedere week even langs te komen, want dan kun je de kunstenaar aan het werk zien, maar je kunt ook met de kunstenaar even in gesprek gaan. En je ziet natuurlijk dat de expositie dan groeit. Ja, ja.
1: Ja, en het gaat om bidprintjes.
2: Ja, dat is het, zeg maar, de kunstenaar mag zelf invullen wat hij daarmee doet. Het idee is een beeld en aan de achterkant een tekst, zoals het oorspronkelijke bidprentje bedoeld is. Maar het wordt op hele verschillende manieren geïnterpreteerd en dat is eigenlijk ook wel het leuke daaraan.
1: Ja, en dit is nog een tijdje open, het hele seizoen nog.
2: Ja, dit is de tweede kunstenaar. Dus we zijn vorig weekend voor het eerst gestart. Want Tjerkenpaad is van, dan doe ik het even uit mijn hoofd, 4 juli tot 12 september. En dat zijn 11 zaterdagen. En dan de laatste kunstenaar, als de laatste kunstenaar is geweest, dan zoekt iedere kunstenaar van de werken die hij heeft gemaakt. Want jij ziet dat, maar de luisteraar niet. Op de banken liggen meerdere werken. Dus een kunstenaar maakt op een dag meerdere werken. Daar kiest hij er uiteindelijk eentje uit. En daar maken we een kleine publicatie van. En die presenteren we op 26 september. Ook op een zaterdagmiddag. En dan is de expositie te zien. En dan is de publicatie er.
1: En dat is ook hier in dit tjerkje in Moiren.
2: Ja, ja, en we organiseren hier ook regelmatig concertjes. En tijdens die presentatie van die publicatie en de eindexpositie is er ook een concert.
1: Aha, en kun je Kisterrek wat over vertellen over dat concert?
2: Ja, dat was een optreden. We hadden eigenlijk in gedachten Meine Talma, die was ook geboekt. Sommige mensen kennen Meine Talma. Sommige mensen ook niet. Het is een vrij bekende Friese artiest, maar die is opgenomen in het ziekenhuis. Dus dat optreden valt. En we hebben nu Willy Darktrouser uit Donkerbroek. Die hier te spelen.
1: Een Fries.
2: Ja, ja, absoluut. Ja.
1: En kies wat vertellen over haar stijl, wat zij doet?
2: Het is een hij. En althans, ik denk, ja, tegenwoordig weet je het niet helemaal meer, maar of het hij is hij of hoe die zich definieert. Maar het is een beetje volkachtige muziek, een beetje troubadourachtig. Hij doet ook wel eens dingen elektronisch, maar hier in de kerk speelt hij met gitaar.
1: Ja, en je maakt hier alle weken iets specifieks bij of nou alleen nog de kunstenaar?
2: Nee, we hebben nu alleen de kunstenaar, maar op zaterdag 25 juli hebben we bijvoorbeeld Esther de Jong. Die is muzikant en die komt oorspronkelijk uit Dokkum. En die speelt hier met een collega, dus als duo. En de maand erop hebben we Immen, die zingt Friestalig. En het is allemaal een beetje pop gerelateerd.
1: Aha, dus jullie doggen hier wel volle vaker iets?
2: Ja, best wel. Ja. En vooral in de zomer eigenlijk, want in de winter is het redelijk koud in de kerk. Dus dan hebben we nog wel eens concertjes, maar het is nu vooral tijdens de zomer dat we echt iedere zaterdag iets hebben.
1: Ja, heel bijzonder. Heel leuk. En ja, ik zoek steeds een keer nog even naar de kunstenares. Nou, dat kan misschien nog even. Dank u wel voor die bijdrage. Ik zal even bij de mevrouw even zien wat die nog wat vertellen wil. Eén minuut. We gaan nog even één minuutje. Maak jou nog wat vreetje. Vorige week win jou ook in Metselweer, maar nou doch jou hier heel wat oors, maar een bidprentje.
3: Ja, ik meid.
1: En waar ben je jou?
3: Lieneke Hansma, uit Burgum. Dat weet je het, hè. Maar ik meid je een houtsnede. Ik ben uitnodige door Paul en Rolina. Ze noeg je elke snun een kunstenaar uit. Dat had Paul denk ik al verteld. En nou, ik ben Joert, voor Joert. En ik meid ze houtsneders op A6 papier. Daar ben ik van de moer mee begonnen. En daar ben ik nou nog wat mee bezig.
1: Dat wordt spannend. Het ben wel alle mooie kleurtjes wat ik hier zag.
3: Ja. Beetje het blauw van de tjerken. Nou ja, dat hak van de moerbroek. En nou ben ik wat richting het peersen. En experimenteren, dat mij ik. Het hoeft net alle jaren perfect te worden, toch?
1: Nee, nee, nee. Dat is dus nog heel spannend wat het wordt. Dat had je al uitgutst.
3: Ja. En aan het eind van de dag moet ik één uitkiezen. Nou, dat lijkt me ongelooflijk ingewikkeld. Dus dat wordt nog wat.
1: Oeps, dan krijg je ook nog moeilijk. En dan moet er nog heel wat maken worden. Dus mensen kunnen jou de hele beetje hier lekker aan het werk zijn.
3: Ja, en even met de mensen praten tussendoor. Dat het voldocht prima. Fijn werkplak, heren.
1: Aha, dus dat wil je wel vaker doen. En andere weken zit er nooit niet in.
3: Ja, klopt. Tot het eind van december, eind september.
0: Tjerkje.
3: Maar het mooie vind ik dat alle banken dus vol komen te lezen. Ja, dus de expositie groeit en groeit. Dus dat is voor de bezoeker, liek het mij heel leuk om te zien.
1: Ja, super. Dank je wel dat je ook correct even wat vertellen wilde. Dus de tjerk die komt hier nog vol wegen. Dat had al wel jet, hè?
0: Ja.
1: Heel interessant straks om eens even te zien. Wat ze hier al hier maken haar.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Wald.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Wald. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in Den Wald.
13: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
14: Ja, echt maatwerk.
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
18: Wij hebben haal- en brengservice.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
17: Keukens en kasten op maat.
19: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
20: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
19: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
20: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
21: WOQS.nl.
22: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
23: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
24: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
23: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
25: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
21: WOQS.nl.
26: De pannenkoektrein.
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond.
0: Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
26: Interesse? depannenkoektrein.nl
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op treien oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
28: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
29: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
28: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
30: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
31: en Opel.
32: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
30: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
33: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
30: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
32: in Ford
33: en Opel.
34: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
35: Zo, dat ziet er gaaf uit.
34: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
36: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
34: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
37: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
38: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
39: Tromeesje mij in beheining.
40: Maar gewoon CA Plus een certificering.
38: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
41: Pakken. Zullen we even op een stoel?
42: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
41: Baasmazitcomfort.nl.
43: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Dit is RTV NOF.
1: My No, mooi fort.
2: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
8: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
9: Mijn schroeuwer Mark Snijders alias de Graaf van Merwede hoort zijn nieuwe boek Waar gebeuren verhalen die echt gebeurd zijn.
8: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
10: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom bij alweer het vierde en laatste uur van Mooi Fort. Het gaat ook weer altijd heel snel. Ja, precies. We praten straks met de bandleden van Twirre. En we gaan een interview met Mark Spijker, dus hoe is je nieuwe boek. En we gaan weer, weer de verslagjouwers bij ons, die hebben een mooi verhaal misschien. En daarna draaien we nog mooie muziek. Dus ik zou zeggen, blijf mooi hangen van het laatste horen.
2: We gaan eerst even naar Terken.
3: Ja, hi. Nou, hey, nou dat vind ik... Ja, hé, hey, weer. Hartstikke mooi. Ja, we zitten nog steeds in Moira. En we zitten eigenlijk nog maar peer... Nou, net is 100 meter van de kerk af.
2: Nee.
3: Want nu in de kerk, daar bent echt een kunstenares. En die doet mij gewoon een kunstroute. En zij had een hele mooie werking hier. Maar we moeten natuurlijk eerst weten waar we praten natuurlijk. Hè. En dit is ze. Want waar ben je?
4: Ik ben Rolina.
3: Nou, Roline die maakt het hele mooie kunstwerken. Je bent een kunstenares.
4: Ja, zeker. Beeldend kunstenaar.
3: En wat meent je als kunstenares?
4: Wat ik hier zie in mijn atelier zijn nu schilderijen. En ik maak tekeningen en installaties.
3: Maar dan kom je hier officieel net bij, hè? Want je komt uit Zoorwijs dat je om jou praat.
4: Ja, ik heb een route gemaakt door Nederland. We hebben in Bierum hiervoor gewoond, in de Noordoostpolder en daarvoor in Delft, Rotterdam.
3: Oké, okay, en maar nog in Moira.
4: Ja,
3: en waar nog Moira dan?
4: Nou, Funda. Ja, we woonden in Bierum in leegstandsbeheer en daar moesten we uit. En dan is het heel moeilijk om wat te vinden voor een bepaalde prijs. En je wil een atelier en een klein huis. En nou, dat kwamen we hier dus tegen. Ik heb een mooi atelier en we hebben een klein huisje.
3: Ja, nou, Kim begrepen, maar is net zo'n drokplak. Had het een voordeel voor jou als kunstenaar?
4: Ja, het is wel lekker rustig. En heerlijk werken ook in de rust. Maar ik heb natuurlijk ook mensen nodig om mijn werk te zien. Dus ik ben ook wel heel actief met exposeren en mijn werk tonen op andere plekken.
3: Oh, en wij mogen dan nog een horen plakken?
4: Nou, de schilderijen die je nu in mijn atelier ziet, die gaan naar Zeeland, naar een galerie. En ik heb op het moment, doe ik mee met Open Stal in Oldebekoop. En ik heb Holwert is een nieuwe galerie gestart. En daar heb ik ook werk hangen.
3: Je bent een drok, ja, we zijn drok baasje, maar drok farmerske natuurlijk.
4: Ja.
3: En dat alles eigenlijk een beetje om een hollebob te houden. Want ja, het is dreigend als kunstenaar om te werken, om werk te verkeerden. Nee.
4: Ja, het is best wel lastig. En het wil ook niet zeggen dat je, als je exposeert, dat je dan ook wat verkoopt. Dat gaat niet altijd op.
3: Nee, soms zijn de kosten misschien al meer dan het opbrengt. Ja. Nou zie je hier in jouw atelier. Dit is jouw atelier. Ja. Nou zie je al je mooie tekeningen, schilderijen. Ben dit schilderijen of ben het tekeningen?
4: Dit zijn schilderijen. Ik ben ook nog wat vergeten.
3: Nou, vertel.
4: Het is nu Tjerkepaad. En ik heb tijdens Tjerkepaad ook nog een hele mooie installatie in Friesland, in Boer. Het plaatsje vlakbij Franeker. Er staat een hele mooie installatie van mij. Die heb ik gisteren opgebouwd.
3: Oké, okay, en die blote steen of komt die weer ergens?
4: Nee, die is hier ook in Moira geweest, maar die blijft daar tijdens Tjerkepaad. Dus dat is van 4 juli, nou dat is al geweest, tot en met 12 september. En dan kun je iedere zaterdag bekijken.
3: Nou, shit, dat is wel mooi om de meesten te weten, maar nou, wat voor werk je ook natuurlijk. Maar nou zoek je al die schilderijen en ik zie er wel, er is eigenlijk heel weinig een gezicht bij. Je meent je eigenlijk alles van de achterkant. Had dat een reden?
4: Ja, zeker. Nou, de achterkant, hè. Een portret vind ik altijd een persoon worden. We herleid naar iemand. En ik wil mensen meer vragen laten stellen over de persoon. Dus als je het gezicht niet laat zien, dan zie je de houding, de kleding. En dan zou jij bijvoorbeeld iemand kunnen invullen daar. Dat kan wat meer universeler zijn dan dat het die persoon wordt.
3: Ja, want het staat nou voor me, je ziet een hele mooie tegenschilderij, maar een vrouw, maar ik zou zeggen, het is een bruidsjurk. Ja. Misschien had ik het verkeerd?
4: Nee hoor, het is een prima bruidsjurk. Het is ook helemaal wit en dan is het snel een bruidsjurk.
3: Ja, en dan had ze zo'n bellenblazen. Is er ook een bellenblazen. Had het eigenlijk reden? Zit een gedachte nog achter misschien om een zwarren voort te blazen? Of ja, ik zeg maar wat, ja. Maar.
4: Ja, dat kun je allemaal zelf invullen. Bellen blazen, het is heel transparant geschilderd. Dus ja, vul maar in wat jij denkt.
3: Nou ja.
4: Wat jij denkt bij het werk.
3: Nou ja, dan zoek ze even deze meesten. Ja, die blazen zwarren misschien voort. Maar dan zoek je een famke. Die had
4: ik
3: een,
4: weet niet wat dat is. Zwarren?
3: Zorren. Oh, zorren. Oh. Maar dan zoek je een famke. Die had een vangnet.
4: Ja.
3: En die wil die bellen weer vangen.
4: Ja. Maar dat zal niet lukken. Dat zal niet lukken, want voordat ze het in zodra die vangnet het aanraakt, knapt zo'n bel natuurlijk.
3: Ja, en zit daar dan eigenlijk een gedachte achter? Of maar de meesten het eigenlijk zelf een beetje.
4: Mensen mogen het allemaal zelf invullen.
3: Ik snap wel, de schilderij die je meisje, maar de meesten hadden hun eigen verhaal, dus bij meisje.
4: Ja, ik heb natuurlijk wel mijn eigen verhaal, maar iedereen draagt zijn eigen rugzakje. Dus iedereen brengt zijn verhaal er ook weer in het schilderij. Dus er is geen eenduidig verhaal, denk ik.
3: Oké, okay, nou ben ik heel nieuwsgierig, hè? Dat ben ik niet. Maar wat voor verhaal zit dan achter deze schilderij van jou? Of mag je dat weten?
4: Ja, je mag wel een beetje weten. Het gaat over vrouwen, want ik schilder alleen maar vrouwen. En het gaat over de betrekkelijkheid van het leven. Dat het heel, kwetsbaarheid gaat het over. Terwijl die vrouwen er wel heel stevig staan hoor, op zo'n schilderij. Maar het is heel transparant. De omgeving komt door die vrouw heen. Deze zijn dan helemaal wit geschilderd. En ze gaan trouwen, maar... vergooien ze hun leven niet. Raken ze hun vrijheid niet kwijt. Want die bellen, die worden uitgeblazen. Die knappen. Hè? Dat is ook een beetje symbolisch.
3: Ja.
4: En daar ben ik mee. Maar ik wil eigenlijk niet te veel uitleggen. Ik vind het veel mooier om mensen te laten denken. Zelf te laten denken.
3: Hun eigen verhaal van meisje. Maar jouw eigen verhaal die ik van maken.
4: Ja, ja.
3: Dat denk ik weer trom. Maar dat ook net. Want ik wil hoe trofvreemd ook net. Ja. Maar nog stuk dus. Dit is haast al je wiet. En hier op tafel. Je werkt ook mijn kleur.
4: Ja. Nou ja, voor die expositie heb ik echt gekozen. Deze witte schilderijen gaan naar de expositie in Zeeland. Maar daar heb ik echt gekozen om alleen maar met wit bezig te zijn. Daar had ik heel erg veel zin in. Maar ondertussen ben ik het wit ook alweer zat. En dan ga ik een paar kleurtjes toch maar weer gebruiken.
3: Nou ja, dan kent je nog je begroentje. Want je had nog een mooi reetvel begroentje natuurlijk. Hè?
4: Ja.
3: Wanneer kunnen de meesten nog in Biodel komen om dit al te beginnen? Want de meesten zijn natuurlijk wel nieuwsgierig.
4: Ja, nou iedere zaterdag hebben wij een project hier in de kerk van Moire. En daar ben ik altijd aanwezig. En als mensen mijn atelier willen zien, dan kunnen ze aankloppen bij mij. En tijdens Wat een Kunst is iedere tweede zaterdag van de maand het atelier open.
3: Nou, en daar staat natuurlijk al je op een website waar de meesten te lonen kennen, neem maar op. En daar staat je ook onder.
4: Ja, ik sta ook op een website, mijn eigen website, rolinanel.nl.
3: Nou, dat maakt alles duidelijk wijs, toch? Al net weer, hoe liggen dat? Hoe liggen dat? Is het een beetje duidelijk daar bij je?
1: Ja, zeker is het duidelijk.
3: Oké. Nee, klaar. Want het is een heel mooi allee, mooi wit en al die schilderijen. Dus hoe gaan we hier over een week wegkomen? Of een paar weken, dan staan we horen. Schilderijen, denk ik.
1: Ja, ja.
4: Deze schilderijen gaan 2 augustus naar Zeeland. Dus dan tot die tijd staan ze hier nog. Want ik ben er nog wel mee aan het werk.
3: Oké, nou misschien dan een beetje nog een keer ontwerpje kennen. Had je daar komen en zo, dat je zei van dat.
4: Ik ben toch liever in mijn eentje.
3: Oh, oké, dat wordt dat. Oké, nee, prima. Nou, in ieder geval, je weet hoe het zit, hoe je erin kwam steekt. En wie kunnen we verder en we zullen zien of we dat interessant vinden in onderwijs.
1: Nou, helemaal goed. En is het nog wat vol te houden met de hitte?
3: Ja, hier wel, want het is hier net zo warm hier in het atelier. Dus deze vrouw gaat goed van kwander.
1: Oké, nou, succes en we jaren straks weer van je.
3: Ja. Oké, doen we. Hoi.
1: Ja. Oké, hoi.
0: Mooi fort. Mooi fort. De streekartiest.
3: De streekartiest.
1: Ja, en de streekartiest van deze week is Twirre. En in de studio Harvey Treebendling van Twirre. Zullen jullie hemzelf even vaststellen willen?
5: Ik ben Rolof.
6: Ik ben Bart.
7: En ik ben Jurien, de zangeres.
1: Doe best de zangeres. En Jim?
6: Ik speel contrabas.
1: Contrabas.
5: Gitaar en zang.
1: Gitaar en zang.
5: En mandoline.
1: En mandoline ook nog. En nou, is er iemand Bentley die is hier net.
8: Nee.
1: En waar is dat en wat bespeelt hij of haar?
8: Dat is Tim en die speelt piano.
1: Oké, mooi, mooie combinatie. Je hem, in elk uur van onze uitsturing is er een nummer spelen van je. Wil je me vertellen welke nummers dat zijn?
8: Nou, dat wie meer als een band. Dat is zelfs een nummer en we hebben één cover dingen van Cindy Lover. En nog 12 nummers wij halen koor.
1: Die komt nog, die komt nog.
8: Ja, die komt nog. Ja. Ja.
7: En praten.
1: En praten, die weet ik niet. Ja, leuk. En nou, dat is inderdaad al een vraag van mij van, schreeuw je hem alles zelf, alle nummers, of worden die schreeuwen?
8: Nee, de meeste friske nummers die schreeuw ik dan. En die worden door de heren van mijn wandel wordt dat al jaar fine-tuned. Ik ga meestal de tekst schreeuwen en wat en gitaarwerk wat. En dan door de oren die door een partij erbij. Bas en Jarin doet vaak zang, dubbelzang.
1: Hoe bedoel, wat is dubbelzang?
8: Nou,
7: dan is jongen, ja, tweede stem.
1: Aha, zang.
8: Tweede stem, ja.
7: Of treden, ja.
1: Ja, precies. En dus zei van, ik, de Friese nummers, zijn we de Engels of Nederlandse dan?
8: Engels hebben we dingen, maar wie vindt dan Friese stam mooier?
1: Friese stam mooier.
8: Leidt toch dichterbij.
1: Ja, hè? Ja.
8: Ja, vind ik wel.
1: Ja, precies.
8: En wie maakt de Friese taal heen gehouden?
1: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
8: Ja.
1: Twerre is een mooie naam. Dat betekent volgens mij iets als een draaiing van de wien.
8: Een wervelwind.
1: Wervelwind. Ja.
8: Ze liet ze kalkje op een lawn. En dan...
1: Ja. En hoe ben je deze bij kwam met die naam? Waar had hij betocht?
8: Oeh, die had ooit een hard bandlid had hij eigenlijk betocht. Mijn zwager, Han, die had de vroeger bijspeler, de winddrummer. En die had het betocht.
1: Oh, en hoe kwamen de Sabi?
8: Tja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat wist hij net, nee.
8: Nee, dat is Sagang toen en ja.
1: Ja.
8: Ja.
1: Ja. Toen zei vroeger speelde je erbij, maar hoe lang speelde je hem nou dan met z'n vieren al?
9: Ik denk dat ik er zelf als bassist nu 2 jaar bij zit.
8: Ja.
9: En daarvoor zijn zij al veel, veel langer bezig natuurlijk al, hè? Met Jorien en Tim. Ja. Dus ik ben er nog maar 2 jaar bij.
7: En okay. Ik ben sinds 2000 zontje, dacht ik, ben ik bij kwam bij Tim en Roelof. En toen is Bart inderdaad letter er nog bij kwam.
1: Ja. Leuk. Hey, en wat is je genre?
7: Ja?
8: Dat doe maar, ja.
9: Ja, Engelstalige nummers van Paul Simon tot... Ja, ook Zombie van de Cranberries, maar ook Jolien en een beetje Country en een beetje Ears. Dat zijn wat covers en dan onze eigen nummers die we zelf hebben gemaakt.
1: Ja, nou dat is wel heel uitgebreid dus. Bijvoorbeeld, de Cranberries is wel wat meer wat een hudde muziek, zeg maar.
9: Ja, klopt.
1: En wat bluesachtig, begreep ik.
9: Maar ja. Allemaal akoestisch, hè? Dus we hebben allemaal akoestische instrumenten.
1: Ja.
9: En geen basgitaar, maar contrabas. Geen elektrische gitaar, maar een akoestische gitaar.
1: Ja.
9: En de piano is eigenlijk het enige elektronische. Hè? Want ja, je kunt maar moeilijk een vleugel of een echte piano meenemen naar een optreden.
1: Ja, dat is lastig.
9: Dat is lastig.
1: Ja, ja. En treden je vaak op?
8: Nou, we beziek je altijd, eigenlijk altijd een beetje 1 keer in de maand eigenlijk wel wat te optreden.
1: Ja.
8: Beziek je wel altijd wat.
1: Ja.
8: Ja, soms is het ook wel eens dat het altijd wat dagelijks komt en soms even net. Dat is wat moeilijk om dat altijd te begeleiden, maar te bekijken wat op je paard komt.
1: Ja, precies. En waar treden je hem zo al op?
8: Nou, het ben vooral, stretfestivals, lezen hier nou een festival. Vorige week hebben we nou een kunstroute. Dus het ben al je uitgebreide denk ik, van alles wel wat.
1: Ik op oer al?
8: Daar hebben we nog net stingen.
1: Nou,
8: heb
1: je
8: ook eens
1: gekeken?
8: Ja, klopt. Ja,
1: leuk om dat lekker te keer om uit te doen.
8: Ja, oer al. Ja.
1: Maar het is dus wel een bewuste keuze om het in het Fries te doen. Omdat zij van.
8: Ja.
1: Ja. Ja.
8: Ja.
1: Mooi. Ja. En je oefen je regelmatig natuurlijk, want hoe is dan.
8: Altijd 1 keer in de 2 weken.
1: 1 keer in de 2 weken.
8: Ja.
1: Dat is best wel vaak.
8: En dan houden we nog thuis huiswerk.
1: Ja?
8: Ja, ja, zeker. Ja, je moet er wel dingen ziek. Je moet er allemaal mee bezig zijn.
1: Ja.
8: En boeten dat al je om. Je moet optredens regelen. Je moet ziek om optredens te krijgen. En dan komen we wat beetje zien.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ja. Ja. En hoe ben je samen met je muziekmeidje in kamer? Kun je daar wat over vertellen? Van, hoe ben je zat daar kamer?
7: Ja, ik jong al zolang dat ik dat weet. En ja, had dat altijd een hartstikke leuk voel. En Roelof die had toen nou, in 2016 of 2017 me een keer vregen van, nou, vies het leuk om eens een keer mij te jong. Nou, en toen wie het eigenlijk voor het kleer. Dus ja. Toen... Nou, toen koekde helemaal mijn aai in kwiet natuurlijk. Want ja, muziek, dat is wel mijn ding.
1: Ja?
7: Ja.
1: En wat, hoe bedoel je dat muziek
7: nou,
1: is
7: jongen, ik hou gewoon zelf van jong.
1: Ja?
7: Ja. Zodra ik wekken we dan...
1: Dat is jongst
7: dan? Dan jong ik, ja, bij ja. Wijze van. Of ja. Ik ga vesken zien in hollen. Of ja, dat gaat de hele tijd terug.
1: Ja, ja, ja, ja. En had ik zanglessen hoor?
7: Nee.
1: Nee, nooit zanglessen nee. Hoor? Nee. Nee. Kun je dan bijvoorbeeld wel Noorden lezen?
7: Ik had vroeger wel blokfluitles gehad, dus daarvan kan ik nog een aantal noten lezen. Maar voor de rest doe ik alles op gehoor, alles op gevoel.
1: Oh,
7: ik de twee of drie stem.
1: Oh, dat is best wel heel knap.
7: Ja, dus, ik weet net, dat zit erin.
1: Ja, doe jij het en dan pikst het op en dan kun je het weer reproduceren, zeg maar. Ja, ja. Oké. Okay.
7: Ja.
1: En wat bespelen ze toen? Waar hier de mandoline? Doe, ja. En doe had hij wel lessen voor horen of was dat extra?
8: Nee, gitaarlessen zou wel. Zangles, gitaarlessen, dat heb ik al je wel gehad.
1: Ja, ja.
8: Al je verschillende leraren, ja. Maar zo'n mandoline, dat is eigenlijk wel wat naast en link van gitaar. Dus dat zelf om.
1: Ja, dus als de gitaar goed speel ik eerst, dan is het een mandoline redel. Mijn beetje...
8: De Campbell, ja. Dat is wel makkelijker, denk ik, ja.
1: Ja.
8: Omdat je slagje in, ja.
1: Ja, en de mandoline die liet zich heel goed ook voor Engelse muziek, hè, toch?
8: Ja, met bluegrass en Iers.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja,
8: dat
1: ja.
8: Klopt.
1: Ja. En doe speel je contrabas en piano?
9: Nee, ik speel contrabas en basgitaar. Maar in de band van Roelof speel ik dus alleen contrabas. En ik heb eigenlijk altijd basgitaar in rockbands gespeeld.
1: Oké. Okay.
9: En toen heeft Roelof me een keer meegevraagd bij een optreden om te komen bassen. En toen zei hij van, als je ooit een contrabas hebt, dan mag je ook bij mij in de band.
1: Ja.
9: Dus we hebben meteen een contrabas gekocht.
7: Maar waar wil nou net wie twee in de
9: band? Ja, wie wil dat nou niet?
1: Ja, nee, precies. Nee, dat is natuurlijk wel even iets, een ding om daar bij te kin.
9: Ja, dus ik heb eerst een aantal audities moeten doen. En toen zeiden ze van, ja, we gaan wel door. Dus dat was goed.
1: Oh, gelukkig. Want de contrabas, want ik ga zelf dan viool spelen. Dat is dan G-D-A-E.
9: Ja.
1: En hoe heb je de contrabas?
9: Ja, dat is ook. Maar dan natuurlijk een octaaf of twee lager, hè?
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
9: En je hebt natuurlijk geen fretjes zoals op een gitaar of op een basgitaar. Dus je moet heel goed luisteren.
1: Ja.
9: En dus je moet jezelf goed kunnen horen. En, en je kunt je gitaar of je contrabas kun je ook niet intoneren. Zoals bij een viool. Dus je moet echt jezelf goed kunnen horen.
1: Ja. Dat voel ik het moeilijkste met de viool, ja. Want nou ja, zoals op een gitaar, dan is gewoon, dan
9: weet je van, dit is de G.
1: G, A, E. Ja. Ja. En bij de viool en bij de contrabas dus blijkbaar ek.
9: Ja,
1: dan mag het jaren.
9: Precies.
1: Ja. En dat houdt in dat je constant ontstemmen bent.
9: Ja, bij tunen, ja.
1: Ja, ja, G. Ja. Nee, leuk.
9: Ja, heel leuk.
1: En voel je het moeilijk om dat te beleren?
9: Ja, je moet gelijk, je vingerzetting is gewoon veel breder. Hè? Dus alles ligt verder uit elkaar. En je moet wel gewoon harder werken dan bij een basgitaar. En dat is wel heel erg wennen.
1: Ja, ja, ja.
9: Maar goed.
1: En dan zeiden ze van, nou, doe mochters erbij. Hè? Toen anders dat koor is. Ja. Maar toen zeiden ze, de voorspelers in een orenband.
9: Ja, ik speel nog basgitaar in een andere band. Ja.
1: Ook nog?
9: Ja.
1: Oh, nice, tweede spelers ook nog in een orenband.
9: Klopt.
1: Oh, en wat voor band is dat?
9: Die heet Off The Record.
1: Off The Record, ja. Oké. Okay.
9: Maar dat is weer voor een ander moment.
1: Ja, ja, prima, ja, ja. Nou, hartstikke leuk dat je meer komen wonen om te vertellen. En tweede, we gaan nog een nummer van je dat we dadelijk spelen zullen. En hoe heet dat noem ik al? We haal kwaar, hè? Ja, we haal kwaar. Ja, we zijn hier in de war, dus we haal kwaar. Maar, en wat geeft het nummer over? Wie haalt kwaar? Oh, een koor.
8: Ja. Nou, het is vooral eigenlijk, wie het live spelen is het eigenlijk al wat meer een steunnummer. Dat het koor wat meer aandacht jammast. Bijvoorbeeld, hoe is het met de boerman? Of slaan ze een jarm om hem heen? Of vrees hoe het is? Of door zo'n bakje koffie? Zo,
1: ja, ja. Wieger die slaat even de jarm om gratis heen.
8: Ja, maar je weet zo net hoe vol het de docht van een oor.
1: Nee, precies.
8: En dat is misschien wel een kwad zijn, het een beetje het noemer waar wie dat hoop je dat het nummer daar stand voor jou is.
1: Ah, en hij hem dat eigenlijk wel met alle nummers, dat er dan nou ja, toch iets achter zit?
8: Ja, zeker.
1: Ja, hè?
8: Ja, het is, we hangen in, ja.
1: Het is net alleen een vertier, het is ook een WhatsApp die is mij.
8: De friske nummers binnen, ja.
1: Ja, ja, ja. Mooi.
10: Ja, dat sprak nou, mij ook echt meteen aan ook, vond ik. Heel goed.
1: Dat zeg je, wil je
10: die nummers, die Friese nummers spraken wij ook meteen heel erg aan.
1: Ja, ja, ja.
10: Gevoelsmatig ook.
1: Ja, want dus je bent net een Fries. Maar
10: nee,
1: toch,
10: maar ik sta wel, ik woon hier al lang.
1: Maar en de voelens te noemen, dus mooi.
10: Ja,
1: ja,
10: zeker,
1: precies. Gaan we in kwart nog een optreden ergens?
8: Ja, we gaan nou aan eerst vakantie en dan na de vakantie, dan gaan we stekken wat steen.
1: Oh, mooi. En wekken mensen dat te denken, nou, ik wil net weer het daar. Wekken ze dat fine?
7: Nou, dan maar ze naar Vlieland.
1: Naar Vlieland.
7: Ja, in en september.
10: De website.
1: Oké, okay. En de website heet?
10: Twirre Muziek.
1: Twirre Muziek.
8: Ja.
1: Mooi, .nl. Ja. Hey, tige dank van je komst. En ik zou zeggen, geniet van je vakantie.
10: Dank je wel.
1: En dan gaan we naar wie haal kwaar spelen.
10: Dank u.
8: Dank
7: je. Dank je wel.
0: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld voor €390. Bij een Russische raketaanval in Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. En Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, loopt tegen nieuwe problemen aan bij de geplande bouw van een resort in een beschermd natuurgebied in Albanië. De verkoper van de grond heeft vermoedelijk vervalste documenten gebruikt. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn mooi fort.

0: Wow, wow, wow. Wat een... Ik zou zeggen, Ljussens, meld u. Tjerkje en Terke.
1: Ja, morgen Ljussens, Tjerkje. Ja, we zoenen nog even een nieuw weer, maar dat weer te vier verder rijden we net meer. En we zeggen een hele reis als we weer hier ons straat kaatsen. Nou, we zijn dan een stukje wat hier even naar de koor wel even. En waar zit je in Jonker mee?
2: Ik ben Margriet Dijkstra uit Ljussens.
1: Margriet Dijkstra. En toen ben je hier... Had je een feestje voor de BN organiseerd?
2: Ja, ik ben zit bestuurslid van het jeugdbestuur. En hij is net iets voor de pupillen en voor de squallenjeugd, zompertuurkers. En we zijn ook bezig met de finales. Dus
1: het wordt nog spannend. En ben je hier een beetje al lekker bezig?
2: Ja, we zijn hier naar de begaan. Dus het gaat zo mooi als wat. Nou, ja.
1: Wat voor leeftijd is dit?
2: Pupillen is van leeftijd. Ja, maar kan je nou denken. 12, 13 tot 15. Ja, zondje 16 bezig. Ja, zoiets. Ja. En hartstikke mooi deze opgave weer. Mooi waar erbij. Nou, wat doen we nog meer?
1: Ja, en het gaat goed van de meisjes. Ze zijn lekker aan het spelen.
2: Ja, zeker. Hartstikke mooi. Ze zijn mooi wat aan het spelen. Nog geen ongemakken, maar dat lijkt wel op een steen natuurlijk. Maar ze zijn nou eens een fanatiek is wat. Ja, hartstikke leuk. Ja.
1: En ja, toen zei het al, we werken hier net met de handschoen, het gaat gewoon met de hoorn.
2: Maar de blote hoorn

0: Ja, weet je leuk hoor. Misschien het mooie inhouden, ja, dat ik ontkeerd zijn west? Nee?
1: Wij
0: zijn
1: ook geen
0: pupillen. Je bent geen pupillen, je bent hier gewoon lekker om te zien. Doe haast al ontkeerd zijn west?
1: Nee.
0: Ik net.
2: Deze met een krekkotte jongen.
0: Oh, die mag je misschien te horen hier.
2: Oren je mag die ik. Een aantal mooi inderdaad. Ik mag doen. Maar ze doen op het veld. En al heel fanatiek hier in Warreljussers. Dus geweldig, ja.
0: Ja, en dit hebben we hier zo wel vaker georganiseerd?
2: Ja, elke keer hebben we dit. Justerioenen hebben voor de volwassenen gewoon. Wie ook een mooie opkomst. En nou voor de squallenjeugd. Dat doen we ook elke keer. Ja, en dat is, ja, Ben vindt prachtig. Dus wat wil je nou meer? Ja.
0: Ja, en dan kun je het echt leren, hè? Dat we het inkomen.
2: Ja, exact. Ja, want het is heel hoog natuurlijk als op veld mooie moffen en liets baltje. Dit is natuurlijk maar een grote bal, dus dat is heel wat anders. Ja.
0: Oh, en hoe lang kom je nog terug van de meetje?
2: Nou, de finale is benauwd gegaan, dus ik er. Nou, het is nou, ja, nu is je 11:00 en ben we wel klaar. Ik heb dan nog een barrel.
0: En dan ben je nog een ijs.
2: En ben aan de ijs. En eigenlijk is ik naar wat staat dat ze wel heen. Maar de kroeg is gewoon hier op meer. Dus het is altijd gezellig.
0: Oh, dus je maakt hier een gezellig gebeuren van mijn man. Dan maakt heel het dorp.
2: Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat is altijd hartstikke leuk. Mooie afsluiter, zo. Hè?
0: Ja, nou, dit wie voor u zeker. Mooi afsluiten. Tegen dank dat Steven u wat vertellen moest hierover.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, ja.
0: Ja, en dat is nog maar een mooie finale voor mij.
2: Nou, dat gaan we van u. Dank u wel.
0: Ja, nou, wie gaat dat wie even nog even een verrassing hierin.
3: Ja,
0: Jussen,
3: ja.
0: Moral Jussen. Wat wil jij zeggen?
4: Doe je leven, meisje.
3: Oké. Okay. Doe je jongen.
1: Doe je leven, meisje.
0: Ja, je zit al je benen om je zin aan mijn ijs.
3: Je bent al je. Ben al je.
0: Ja, nou doe je. Volgens mij vinden ze het hier prachtig.
4: Ik hoop dat die man je weet wat kersen is. Dood gauw.
3: Ja, ja, nou, oh, mocht ze wel oproepen. Nou,
0: dit waar het al je weet wat het is. Ja, reclame voor het kersen.
3: Alsjeblieft. We gaan gauw.
0: Alsjeblieft. Ja, dat is wat je, al je ben.
3: Ja, nee, maar die.
0: Die lekker onder ijs.
3: De jeugd van de toekomst. Tjerkje.
0: Dat is, die harde toekomst. Dat is het heel logisch in Weger.
3: We gaan verder.
0: Jong geleerd, oud gedaan.
3: We gaan naar, ja, Jan Wagenaar.
0: Oké, okay. Nou, dat we u ze bijdragen van je woord.
3: Jan Wagenaar?
5: Jammer. Ja, en we zijn nu in de kruist. De imkerijdagen, zit ik het zo goed. En ik zit hier mooi in het skaat op het bankje. Het weer vanmorgen helemaal bewolkt. Maar nou, schijnt de zin en is super nog een beetje warm. Ik. Nes Gerben de Haan. En nou, voor de luisteraars, wie is Gerben de Haan?
6: Gerben de Haan is manager van de Kruidhof in Boedenpast.
5: Dus dat is, en dat bist volgens mij nog net zo lang, of verbeeld ik me dat? Of bist het al heel wat jin?
6: Al 8 jaar.
5: Liksom, nou dan hebben we dit knippen. Dit knippen we eruit. Dat is Mission Impossible, maar nou. Gerben, imkerijdagen. Dit is je treft maar waar. Ik weet dat, dat je altijd heel fanatiek bent met de rondom de bijen, de Silence of the Bees. Wat kan meestal je hoort al je zin?
6: We hebben een speciale dag in teken van de imkerij inderdaad. We hebben voor jong en oud van alles betocht, zodat iedereen zich wat vermijdt te kennen. We hebben sminken, maar we hebben ook bijenhotels meidje. Maar we hebben lezingen, oer erbij, we hebben honing slingeren. We hebben de imker die het even naar de bijenkassen takje en daar ik weer over verteld. We hebben wat creemkes met informatie en dan wat leuke snusterijen. Dus eigenlijk een gewoon gezellige.
5: Ik jij honing slingeren?
6: Klopt. Ja, dan geven we er wat dieper op in, maar je had natuurlijk de bij. En de bij maakt het honing. En die kan natuurlijk net zomaar uit de bijenkorf halen. En daarvoor had men een slinger. En als men heel het slingert, dan komt de honing eruit. En die wordt zijn op die manier in patjes dienen.
5: Wat leuk. Hey, en heeft het idee dat de bij ja, een soort revival heeft in Geefriesk?
6: Nou ja en nee, de bewustwording is er steeds meer. Men weet ik wel van, we hadden bij nodig en de bij dat ging kweren, maar het was goed op passen. Maar de bij rent natuurlijk wel steeds te back, dat er steeds minder van worden. En dat is wel een, iets waar we naar zien maken en wat aandacht vergt.
5: Ja. Wat kan mensen hier in de waarden, wat kan die er aan de waan?
6: Bijvriendelijke plantje, dat helpt al heel wat. Zodat de atte bij, nee, boetentak hier iets in koer. Dat er dan ik een plekje had waar het erin kan om honing bij te, of een nectar bij te halen. Dus ik zou zeggen, zo volle mogelijk bijenplantenplantje.
5: Nou, dan, ja, als directeur van de Kruidhof, voorbeelden van bijenplanten?
6: Nou, we hebben hier eigenlijk een hele hoekhouw speciaal inrichten. Dan kun je de kust en de keur. Maar één wat natuurlijk iedereen denk ik wel kent binnen de vlinderplanten. De

0: in de strikken. Daar komen de vlinders op, maar de bijen ik. En dat is in de tuin altijd heel mooi, roept het nog wel lekker. En hier loopt heel veel insecten aan.
1: En de wesp? Bedoel, ik denk dat meestal dat ik wel wat verwarren of zo, dat valt dat daar?
0: En daar is er natuurlijk verschil in. En de wespen kijk wel wat meer last van haar. Natuurlijk, als je boeten zit en op mooie jaren, en dan heb je best wel wat vaak last van de wesp. Maar ik die ben nuttig en belangrijk. En ja, beide maar verzwaard dat ze een goed plakje krijgen.
1: Die bijen en dat uitstjeren en valken, ik heb wel volgens mij is het vrij recent dat imkers echt zijn van ja, dat valken gewoon stjeren. Maar dat ze dan eigenlijk geen reden hebben. Want, maar imkerij, want volgens mij is het ook wel een hobby die meer in trek komt.
0: Klopt, er ben ik steeds meer mensen die hebben er interesse in. En ja, een beetje iets roemte kan je eigenlijk al een bijenvolkje hebben. Het had wel veel werk in, maar het is goed in verdiepje voor je ermee beginnen. Maar ik heb heel veel plezier aan beleven.
1: Ben je cursussen voor?
0: Ja, absoluut, absoluut. De meeste mensen die er ook aan beginnen, die gaan van tevoren op cursus. Want het is net iets wat je samen doet. Er zit best wel volle informatie die je hamaat of wat handig is om te weten. Zodat het volk net iets sterft, want dat is natuurlijk net wat je wil. Ja.
1: En op een kruidhof heb je hem altijd in ontwikkeling en verbouwen en reuring en nieuwe ding. Wat zit er behalve Joert nog meer voor de simmer op de planning?
0: Nou, we hebben in de feestweek van de Boerenpast hebben we de natuurmarkt. Dat wordt altijd een heel groot spektakel. En dan hebben we natuurlijk aan het eind van het seizoen de Oostdag. En tussenin hebben we allerlei verschillende activiteiten. Wat dichter, maar die zitten meestal wel op agenda. Denk aan workshops of lezingen. Op die manier ben we dwaan om het seizoen wat mooi vol te krijgen.
1: En herstel ik nog iets van vakantie? Of?
0: Nou, het is trouwens een beetje, maar net zo lang. Het is hoogseizoen naar mij de bierwijzen. Ja. En daar zullen we van winter wel in weg.
1: Nou, hartstikke mooi. We zijn hier bij de Kruidhof. En ik praat met de directeur, Gerben de Haan. En nou ja, het is nog een paar oertjes. Tot hoe laat je hem terug?
0: 4 woorden.
1: Nou, het kind zal net stenen, maar heen en zo zitten. Tot 4 woorden keer nog te plak bij de imkerijdagen in de Kruidhof in Buitenpost. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Ja, en als het goed is, hebben we nou onderlijn Mark Snijders, alias Graaf van Merwede. Klopt dat?
3: Nou, bijna helemaal. Het is Mark Spijkers en de Graaf van Metwert.
2: Ah, hasgoed.
3: Ja.
2: Mooi. Door hast een nieuw boek geschreven. Waar gebeuren verhalen die echt gebeurd hadden kunnen zijn. En ja, die baseren zich op onwaarschijnlijke, maar verifieerbare situaties. Het is eigenlijk een boekje met verhaalde anekdotes over het begin van die carrière, hè?
3: Ja, met name zijn inderdaad hele korte verhalen. En vooral in het begin van mijn carrière heb ik wel vrij grappige situaties meegemaakt. En ik dacht, nou, het is wel leuk om dat een keertje in een boekje even samen te vatten. Al die mooie gebeurtenissen. En daar heb ik zelf dan nog een, als ik dacht, nou, het kan nog wel iets grappiger dan het was, nog een sausje fictie overheen gelegd.
2: Aha, wat hoe is dit idee ontstaan om dit boek te schreeuwen?
3: Nou, eigenlijk was ik met een nieuw theaterprogramma bezig. En daar heb ik altijd een aantal verhalen in zitten. En toen moest ik ook denken aan de verhalen die ik al eerder in mijn carrière gedaan heb in mijn theaterprogramma. En ik dacht, ja, het is eigenlijk wel zonde om daar helemaal niks meer mee te doen. En voor je het weet, vergeet je het zelf allemaal. Dus ik dacht, ik leg ze allemaal in een boekje vast.
2: Ja, en ben die verhalen nou echt gebeurd of had sommige gebeurtenissen romantiseren?
3: Nou, in de kern zijn ze allemaal echt gebeurd. Ja, romantiseren zou ik het niet willen noemen. Het is eerder de andere kant op. Ja, een goed voorbeeld is dat ik een keer gevraagd werd om bij iemand thuis te komen spelen. Maar dan niet in de huiskamer, maar in de slaapkamer om zijn vrouw te verrassen.
2: Hm?
3: Dus ik ging daar 's ochtends vroeg heen en nou moest ik het trappetje op naar de zolder.
2: Ja.
3: En die man had daar een stoeltje klaargezet, zodat ik daar kon gaan zitten en gitaar kon spelen.
2: Ja.
3: En
2: die vrouw lag op bed?
3: Die vrouw lag gewoon op bed. Het was een hele rare situatie en ik had hele koude vingers, dus het ging ook niet heel subtiel, dat gitaar spelen. En dus die vrouw schrok zich een hoedje. He, dus ja, dat soort verhalen, en dat is gewoon helemaal echt gebeurd.
2: En wie die vrouw ziek of wil het gewoon lijzen, gewoon beter?
3: Nee, hun relatie ging niet zo lekker. En Het leek hem een goed idee om zo dat huwelijk weer op gang te brengen.
2: Ja, ja, ja. En is het lukt?
3: Ja, het is ook nog gelukt.
2: Oh,
3: ja,
2: dus
3: als er nog mensen luisteren met een slecht huwelijk, ik ben te boeken.
2: Dat was nog steeds dan?
3: Nee, nou ja, als ik vraag, dan denk ik eerst altijd, als mensen mij vragen, denk ik altijd eerst van, tja, moet ik dit wel doen?
2: Ja.
3: Maar dan ben ik toch wel nieuwsgierig hoe dat afloopt.
2: Ja.
3: En dan, ja, zo kom je op de vreemdste plekken terecht natuurlijk.
2: Ja, en wie dat die leukste herinnering die dan neemt? Of was nog meer die muisdelijke worsten en kisten?
3: Ja, ik ben ook een keer... je komt vaker dan wat bij rijkere mensen thuis.
2: Oh.
3: En nou, daar heb ik ook wel een keer wat meegemaakt aan het einde van de avond. Dat iedereen echt laveloos dronken was.
2: Goh.
3: En toen lag er een vrouw... ja, het is niet zo'n smakelijk verhaal, maar het is nog geen etenstijd. Maar die lag in haar eigen kot.
2: Oh.
3: En toen zei de vrouw die mij geboekt had, die zei, we moeten haar op bed brengen. Dus toen hebben we die vrouw de trap opgesleept en daar op dat bed gelegd. En toen ging de vrouw des huizes ging ook nog de tandenborstel uit de badkamer houden om haar tanden te poetsen. Het is verrassend hoe zorgzame mensen worden als ze er dronken zijn.
2: Ja, ja, ja. Dus dan had ze wel heel wat meemaken.
3: Ja, dat zijn wel. Op dat moment is het vreselijk ongemakkelijk natuurlijk.
2: Ja.
3: Maar achteraf kan je er wel hartelijk om lachen.
2: En waarom had ze voor deze titel gekozen?
3: Nou, omdat er soms wel een sausje overheen zit. Een stukje fictie zit er ook wel bij.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb het niet allemaal 100% meegemaakt. Die verhalen van net, dat zitten wel heel dicht tegen de 100% aan. Maar er zijn ook wat dingen, daar heb ik wat bij verzonnen om het wat leesbaarder te maken.
2: Ja, en nou ja, deze haast dus al even gekozen. Wie direct een verhaal waarvan ons dacht het van, ja, stik dat nog wel of net wel. En dat is het net niet in haast?
3: Er staan wel verhalen in waarvan ik dacht, moet ik dat wel doen? En die heb ik toch ingezet.
2: Ja, en wij vertwijfelden het erom.
3: Nou, je hebt verhalen gaan altijd over andere mensen natuurlijk.
2: Mm-hmm.
3: En ik wil niet mijn grote beroemdheid inzetten om andere mensen te kwetsen of mm-hmm. in een raar daglicht te zetten. Dus ik probeer dat wel wat te anonimiseren, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, dat is logisch. Mensen maar net denken van, oh, dit gaat om mij.
3: Nee, precies. Dat is niet de bedoeling. Of dat de buurvrouw zegt dat het gaat over haar.
2: Nee, precies.
3: Dat wil je ook niet, nee.
2: Wat had je geleerd van de beginjaren van de Graaf van Merwert?
3: Wat ik ervan geleerd
2: heb? Ja?
3: Dat je eigenlijk overal gewoon ja op moet zeggen. En dan zie je wel wat er gebeurt in het leven. En ook dat je jezelf vooral niet te serieus moet nemen.
2: Mm-hmm.
3: Er zit ook heel veel zelfspot in. Want mijn carrière is ook niet een reis langs de grootste theaters ter wereld geworden.
2: Nee, maar meer langs cafés, restaurants, huiskamers en dus sliepkamers.
3: En dus slaapkamers, inderdaad. En daar kan je ook heel veel van leren en heel veel humor en heel veel plezier hebben.
2: Ja, dat snap ik. Want hoe lang ben je nou bezig?
3: Als Graaf van Merwert?
2: Ja.
3: 27, 28 jaar, zoiets. Ja.
2: Oh, dat is al heel lang, eigenlijk.
3: Ja.
2: Ja. Ja. En hoe binnen de reacties op het boek?
3: Nou, de mensen vinden het wel hilarisch om te lezen.
2: Ja.
3: Dus dat is wel heel leuk om te horen.
2: Ja,
3: ja,
2: ja, ja, precies. Ja. En is het ook een idee dat als bijvoorbeeld de verhaal vertelt in theater? Of in...
3: Dat is wel weer het plan om het... ik doe zo op de zoveel jaar een theaterprogrammetje met gedichten, mm-hmm. waar ik natuurlijk bekend van ben.
2: Ja.
3: Maar ook gitaar en verhalen.
2: Mm-hmm.
3: Dus deze verhalen gaan zeker terugkomen, ja.
2: Leuk, hartstikke mooi.
3: Ja.
2: Nou, er is dus wel een vervolg in de maak.
3: Ja, zeker.
2: Ja. En,
3: verhalen zijn er altijd.
2: Ja, hartstikke mooi. Nou, tegen dank dat ze even praten worden door die nice boek. En dat had me eens keerig maken, dus ik denk, ik wil dat ik het even lezen hier.
3: Nou, mooi.
2: Ja. Nou, tegen dank en nog een heel fijn weekend.
3: Ja, bedankt. Jij ook.
2: Joe, oké. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
2: Ja, en Nou, Wieger, daar ben je wel aan het einde
4: gaan. De Wienwal, ja.
2: Ja.
4: Dat gaat hard.
2: Dat gaat, nou, dat gaat heel hard. Hè, voor jouw roeren.
4: Maar, als verrassing houden we nog twee interviews hier wat naar voor jouw roeren komt.
2: Oh, wat leuk. Ja. Mag daar nog wat over vertellen? Of,
4: Nee, dat moet je samen.
2: Oké.
4: Dat ben ik heel interessant, heel leuke.
2: Okay.
4: Van Jan Wagenaar en Geertje Duusma.
2: Aha. Ja, want we gaan over jouw roeren hoorn, maar eigenlijk is het nog te kwaad, hè?
4: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Maar ik vond het wel een hele mooie medie. We gaan heel soort mensen interviewd en leuke mensen die langskamen in de studio. En de mensen die te paard wien, huizen mooie verteld wat ze daar dingen en tjenkamen.
4: Ja.
2: En ik ben heel tevreden, hè, doe.
4: Ik ben zeer tevreden, maar dan ben ik al twee weken voor jou een week. Want zo lang ben je voor paard en negen weken weer een aflevering.
2: Ja.
4: Heel nieuwsgierig ben we daar niet in.
2: Ja.
4: Maar wie zullen.
2: En bist u dan lekker weer in de studio?
4: Ik ben vliegende, dus ik weet het net.
2: Oh, oké. Okay. Nou.
4: Overal in zetbaar.
2: Ja, precies. Nou, gratis doe tegentanken van de techniek. Altijd wel lekker goed. Ik wil je ook heel
4: doe ik
2: bedanken.
4: Ja, en Tijken en Tjerkje en
2: Jan en
4: Jan en Geesje en Bentberre.
2: Ja, ja, al je tig dank. Van nou nog een fijn weekend en een nieuwe week hoop ik. Doei.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets.
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stoo, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen Fjouwer Wieken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen Fjouwer Wieken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Jan Cooks for You, met Janzelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
14: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Dit is RTV NOF.
21: My No, mooi fort.
22: RTV NOF.
0: Ik steen hier bij Renate van der Molen op Tjerkenpaard. Er zit muziek in de kerk. Renate, is dat ook zo?
1: Ja, zeker. We hebben hier op verschillende manieren hebben wij muziek hier in de kerk. Natuurlijk niet alleen het kerkorgel, maar we hebben ook een expositie wat ook met muziek te maken heeft. Mooie natuurfoto's en van, ook van dieren en zo. Dus ja, we hebben dus muziek in de kerk. Ja.
0: En als ik nu daarmee ondervat dat mensen de kerk nog vaak bezoeken, is dat hier ook zo?
1: Ja, zeker. De kerk wordt hier nog steeds bezocht. Elke zondag hebben we hier dienst. In de zomerperiode hebben we een samenwerkingsverband met de gereformeerde kerk. En dan is het om en om. Maar van de rest, dan is het elke zondag hier een dienst. Dus morgens vroeg om 9:30 is iedereen welkom.
0: Ja, en hoe zit het met de jongeren hier?
1: Ja, dat is wel wat jammer. Dat zouden we graag wat meer willen zien. Maar die, af en toe komt er wel eens jongeren hier met de kerkdienst. Maar over het algemeen zie je die hier wel minder.
0: En toch zie je in een land hè, dat de jongeren steeds meer, ik zal niet zeggen tot geloof komen, maar de kerk meer gaan bezoeken of kerkdiensten gaan bezoeken. Dat is hier dus nog niet zo.
1: Nee, dat zien we hier niet zo erg. Dat is wel heel jammer. Misschien ligt het aan de manier van kerk en ik weet het niet. Maar dat vind ik wel jammer dat dat hier niet zo het geval is.
0: Is hier ook nog een vaste predikant?
1: Ja, we hebben een vaste predikant. Ja.
0: En ook kerkelijk werkers?
1: We hebben alleen maar de dominee en voor de rest doen wij het als gemeente met heel veel plezier en met elkaar. We hebben een hechte club die dan met elkaar dan dingen doen. Zoals nu ook het Tjerkenpaard doen we dan ook met een groep vrijwilligers. En elke zaterdag is dus, staat er iemand wanneer de kerk open is.
0: En het werk, wat moet gebeuren? Het schoonmaken, kosteren, overlijdensdiensten. Hoe gaat dat? Ja.
1: We hebben het heel breed, wat u ook benoemt, inderdaad het kosteren, maar ook het kerk schoonmaken is sowieso, wordt het allemaal gedaan door de kerkleden. We hebben daar allemaal groepen voor. Mensen die zijn heel betrokken, dus het is heel snel dat dan mensen zeggen, oh ik wil wel meehelpen. We hebben ook gewoon een rooster daarvoor, ook voor het koster hebben we een rooster. Maar we ook hebben een activiteitencommissie die dan dingen bedenkt, leuke dingen rondom de kerk. Niet alleen voor de kerk, maar ook voor het hele dorp. Om de betrokkenheid niet alleen van de kerk, maar ook breder te trekken. En dat niet alleen de kerkleden welkom zijn, maar ook gewoon iedereen die niet, ook niet, iemand die niet gelooft, is ook hier welkom.
0: Maar dan zeg je dat eigenlijk wel, hè? Ja. Maar maak dat eens hard. Wat gebeurt er dan in die mensen van het hele dorp erbij te betrekken?
1: Nou, zoals met kerst. Dan vorig jaar hebben we, of de jaren voor, hebben we het hele dorp is erbij betrokken geweest. Hebben we een wandeling door het dorp heen. Verschillende plekken in het dorp konden mensen dingen bekijken wat met het kerstverhaal te maken heeft. Hier in de kerk was ook muziek. En dan zie je gewoon bijna het hele dorp eigenlijk wel leeglopen. Die dan allemaal even hier komen kijken. De verhalen die bij het kerst horen te bekijken. En dan gaan ze dan levend kersttaal, muziek, van alles wat er gebeurt.
0: En brengen jullie ook een bloemetje bij alle zieken in het dorp?
1: Ja, we proberen zoveel mogelijk. Als er bijzonderheden zijn, dan hebben onze oren en ogen open. Dus iedereen zegt van, oh, denk erom, die persoon, heb je daar al om gedacht? En dus met elkaar, dat we dan goed erom denken van, dat we niemand vergeten. En dat,
0: niet alleen kerkleden?
1: Nee, niet alleen kerkleden, ja.
0: Nou, dat is heel fijn, hè? Want betrokkenheid wil meer zeggen dan alleen het eigen groepje.
1: Ja, ja.
0: En dat doen jullie heel goed, begrijp ik wel.
1: Ja, want we hebben dus ook hier het Midsimmerkuil gehad rond 21 juni. En er komen ook niet alleen mensen van de kerk, maar ook gewoon buiten het dorp, maar ook in het dorp komen mensen om dan die kuieren mee te maken. Dus we zijn wel heel betrokken, niet alleen voor de kerk, maar ook voor het Wijzel.
0: Zat je merk in Twizel zit muziek in het jerken. En dat is net alleen de klank, maar dat is ook wat je wijzen willen. Tegen dank, Renate.
1: Graag niet.
21: Ek Joet is RTV NOF weer mooi fort.
2: Wat ben we mooi fort met?

0: live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
2: Ik steun hier bij de spetketen Ina Harkema, mij Geesje Duursma. En wij wilden eigenlijk even hebben over de bezoekers die hier komen, maar ook over de spetketen, wat hier om je te beleven. En Jo zit in het bestuur, waar kan je nog beter vertellen dan Jo over de spetketen?
3: Nou, de spetketen vertelt het verhaal van het eerder mijn leven vroeger tussen 1800 en 1950 op de heide. Die grote jermoord. Eerst weer niks, maar de mensen in de omliggende dorpen die geen huis kopen konden of zelfs bouwen konden, moesten niet gedwongen, dat is een woord voor is, maar die moesten waren dwongen om hierheen te gaan, want hier moest dan misschien nog een iets bestaande bouw, alleen dat die heel moeilijk, want ja, het biedt geen vruchtbare grond. Maar ze maken gebruik van de materialen die je winnen. Dat zijn de heideplaggen. En van die heideplaggen bouwen ze een hut of een keet. En daar gaan ze wijnen. En ze beginnen een steen op te bouwen. Dat lukte eigenlijk net. Dus ze moesten altijd fort, vier fort, gewoon een burk. De grijzer klaai of de friske bouwhoeken. En daar bij de boeren onder het werk maas beteerd om het jongens let. En ze verzien ze toch nog een beetje om correct in leven te blijven.
2: En als je zei van verzien ze een liefde beetje, en waar hebben we het dan op?
3: Nou, ik kan geen bedrag nemen, maar correct nog om in leven te blijven. Dus ze kon eten een brandstofkeepje en dat weer tast. En winter zien ze nauwelijks werk. En dus ze moesten in de zomer nog wat oerhouden voor de winter.
2: En nou heb je hem als bestuur op je naam om hier blijvend eigenlijk hoe te vertellen te kennen.
3: Ja.
2: En ken dat aan u, want je stelt prachtige huisjes op van Stien om de meest geciënte letten wat hier is, maar ken dat aan u?
3: Nou, we zijn heel beleid bij de gemeente Karspelen. Die had dus een periode verleend een structurele subsidie. En daar komen we dan extra kracht van betalen. Die is je coördinator. En we hebben nog een inzicht en die betalen we heel veel zelfs. En we hadden 120 vrijwilligers ongeveer. En die zwaren je dus dat alles hier heel mooi rent. We hebben mensen in de horeca, mensen die het park onderhouden. We hebben skiermakers, we hebben gidsen. En de vierde vers nog een stuk of wat. Maar we hebben haast oorlog wel wat van. En zo, maar houden we dit park in ere.
2: Low budget, zullen we maar zeggen, dat hier dus over. Ja, en nou wien hier hele bijzondere gasten bekrekt.
3: Ja,
2: hoe zit dat?
3: Nou, een heel bekende man, of een heel belangrijk, maar hij wie wel bekend, dat wie Jelle Dam. Jelle Dam is ik geboren hier op een heide in een spitkeet, een plaggenhut dus. Maar Jelle Dam, die wie een beetje... Nou, een beetje toeker als de rest, die kon wel goed leren. Hij lees alles wat het zien kwam. Dat weer net zo volle natuurlijk, maar ergens naar de kranten vond of zo. Dan lees hij die en ze kreeg een grote kennis. En hij had hem uiteindelijk ook opwerken als een zelfstandig timmerman. En Jelle Dam, die vielde van het socialisme. En deskundig wil steken van in de kranten. En hij probeerde de mensen hier wat te helpen en hij hopen dat ik de oor hiet hier wat meer eeg van deze Irma Kriet te krijgen zo. En hij probeerde op zijn manier, hij was net een heel belangrijk man, maar hij probeerde wel wat van kwam te krijgen en hij ook contact met landelijke socialisten en provinciale pomeranten. Dus,
2: en wat voor mensen ben je nou te gast?
3: Die komen hier pro de gasten, maar...
2: daar zit familie van Dam, heb ik begrepen.
3: Ja, nee, dat klopt, ja. Even zien, er zijn mensen uit Canada. En de vrouw heet Wimke en dit is een pakenzitter van Jelle Dam. En die ben toen Jen verliezen emigreren naar Canada. En die ben hier op visite, zie je mijn dochter en mijn beppenzitter. En ze Nou, ze vindt Jelle Dam, dat is wel logisch natuurlijk, een geweldige man. Ze had haar erin verdiepen. Ze had zelfs een boek over hem. Het is wel in het Nederlands, maar ja, met behulp van een computer weet ze dat wel een beetje te vertalen. Hebben we een boek en zo.
2: En is die hier op vakantie?
3: Ja, ze ben op vakantie in Nederland. En nou ja, dan was ze hier natuurlijk ook even zien naar de roots. Werd ze binnen. Werd, ja, van Syrië nog krijg binnen. Maar ja, werd haar vader wat dus wennen haar.
2: Ja, nou, het lijkt mij daar, Geesje, dat we even met misschien een van die mensen praten.
4: Ja, dus zullen we even, krijgen, even hier aan mijn bord zijn, dus je weet verder. Ja. Kunnen we dat zo in dit stukje nog?
2: Ja, dat nemen we direct maar even mee. We rennen er even omheen en we zullen even die mensen hier opzoeken. Want ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dat je hier nog een kleindochter, want zo moet je eigenlijk zeggen, van de Dam, die je hier ooit wennen hebt, dat we die hier treffen op dit park. Ja, en destijds en Geesje zal haar even in het Engels even wat vragen.
5: Kan ik wel spreken?
4: Oh, that sounds very good. So,
5: een klein beetje Fries.
4: Een beetje Fries? Oh, dat is not bad. But we can also speak English. That's okay. No problem. And I can translate it for the radio later on. But what do you think of all of this, walking around here at the Spitgate?
5: Oh, it makes me feel very, I don't know, proud, because my grandfather, Jelle Dam, he really wanted to give better housing to people. It made him very sad that he had to see them suffer that way. He knew that merchants and church and everybody was able to take from the poor people, but they weren't giving back. So his affiliation with socialism wasn't so much about politics. It was about how can we better the situation. He wanted to be a teacher, but because of the housing, he became a carpenter with men who could build those kinds of houses. Yeah. Makes me very proud.
4: I can understand. And you live in Canada?
5: Yes.
4: And did you inherit something of your grandfather?
5: My sister always says when something, she sees something where people are just being kind for the sake of being kind, she says, ah, that's a Jelle Dam.
4: Ah.
5: So I think if anything, we don't have material things from him, but we have things that are built into our hearts.
4: And as I understand, you left here, you had been born here?
5: I was born.
4: In Boelenslaan?
5: In Boelenslaan.
4: Yeah. So, do you remember, I think 3 years old, you never, did you come back once in a while or you never came back?
5: This is my fourth trip back. Okay. I came with my husband and daughter when she was small. She was about 11. And we cycled all the way from Den Haag all the way up to Friesland. We went over the IJsselmeer and then we ended up back in southern Holland and took the plane out of Brussels.
4: Oh, it's amazing. So now your granddaughter is with you?
5: My
4: yes, and your daughter, she's a little bit, she's not 11 anymore.
5: No.
4: So is there anything you can see now that you think has really changed? Or is it?
5: Not so much in the towns and the rolling landscape, the flat landscape, but here in the park, it has changed immensely. And I think it's much more informative for people who don't know what kind of history, how poor this land was and how it has had to be regenerated time and time again from peat to heather to good farmland.
4: Well, I'm just going to tell in Friesian. Thank you very much and enjoy your trip. Well, when are you leaving again?
5: We leave here on the 16th, but we're going to Alkmaar and Haarlem in between.
4: So, volle plezier nog. Ja, meisje, dit was zeer indrukwekkend. Hè? Ze heette nog Fjouke Webbest en ze zei dat het toch echt wel, ik hoorde de faciliteit van het Spitgate als museum verloren is. Dat vindt ze heel indrukwekkend. En ze zei van nou, eigenlijk zei ik wel van mijn paken dat Urven, dat het goeie voor de meisje de waan, de jermoord en de meisje verheffen uit de jermoord. En nou, hij boe eigenlijk leraar worden, Jelle Dam, maar uiteindelijk in het Timmerman worden en de het er zien toch wel echt iets achterlitten. En dat doet haar goed. Ik merk dat ze er super licht emotioneel van is. En nou, enjoy your trip and maybe we see each other in a few years. Thank you very much.
6: Dankjewel, jongens. Oké. Live, zometeen nog een paar minuten.

0: miles away.
1: Fadde Mierskip, RTV NOF.
2: Let me say the sense, baby.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kan het vuur beter bestreden worden. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jaden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder speelde met Zuid-Afrika 3 wedstrijden op het huidige WK. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid en pleit voor extra noodopvang. En bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook morgen met wat sluierbewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
17: De Friese Motorfiets!
16: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
18: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
20: En dat maken ze waar.
11: Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
20: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hel je het op en maaitjes het.
25: tdnoord.nl.
26: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: TD Noord verkeert het ek nog voerage, keusmest en alles waarom het hier.
25: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kan het vuur beter bestreden worden. En het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswald.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
15: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
24: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
23: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen. Noma ikzelf, Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moesselregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
12: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
13: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
12: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
14: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 uren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Wat een mooie! mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
17: Ja, echt maatwerk.
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
20: Peppe, maak ik echt bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
19: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.
22: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
23: Dit is RTV NOF.
24: Mijn Hollands.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Jan Cooks for You, met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Zahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
8: Dit is RTV NOF.
13: Mijn Hollands.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

spreading. Vixen. Vixen. Vixen. You're spreading.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel al van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt dan verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Mar Rút ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Broer Paul die schreef de liedjes en Barry Ryan die zong de liedjes. In 1968 is het meteen raak. Eloise, een nummer wat hier in Nederland op nummer 1 in de Nederlandse top 40 kwam. Het succes wordt verlengd in 1969 met de hits Love is Love die we net hoorden en in 1970 met Kitsch.
1: Dit is de hit tijdmachine met Dickie Denkers.

En daar gaat het treintje weer los. In dit geval de hittijdmachine op stoom door de hittijd heen. Iedereen vanavond van harte welkom hier bij deze hittijdmachine. Het jaar 2026 is toch echt het tiende jaar voor de hittijdmachine. Maar daar gaan we nog wel even wat van maken. Ik heb weer een heleboel mooie verzoekjes binnengekregen. Ja, ik ga ze niet verklappen, maar ik ga ze eerst allemaal wel even mooi draaien. Nou, de eerste daarvan is een van Bonnie Tyler. Nou ja, helaas deze week overleden. Hans en Mieke die vonden het een mooi nummer om gedraaid te worden. En het gaat om het nummer Lost in Friends uit 1977.

Lost in Friends, afkomstig van haar debuutalbum The World Starts Tonight. Nou, in Nederland was deze plaat op maandag 17 januari 1977 Avro's radio- en tv-tip op Hilversum 3 en werd een radiohit. Bonnie Tyler. Goed, de volgende is een verzoekje van, even kijken, van Johannes Sita. En die wou we graag, het was ook vorige week al aangevraagd, maar er is er wat bijgebleven. Maar het gaat om het nummer Die Opera van de Dizzy Mans Band. Ja, dat omdat ze morgenavond naar André Rieu gaan op het Vrijthof in Maastricht, waar wij toevallig ook al in gaan. Dus nou, we zullen zien of we elkaar treffen. Goed, hier is de Dizzy Mans Band.

De single van de Dizzy Mans Band, The Opera, die verscheen niet op een regulier studioalbum. Maar de opera is het bewijs dat men de geinmuziek van Dizzy Mans Band liever had dan hun serieuzere muziek. Het is het enige plaatje van de band dat ook in Duitsland en Oostenrijk de hitparades haalde. Een verzoekje van Hendrik, en dat moest ik ook draaien voor alle luisteraars van de hittijdmachine. Gaat om een nummer van de Kinks, Sunny Afternoon, komt uit 1966.

0: Sunny Afternoon is een single uit 1966 van de Britse popgroep The Kinks. Het nummer is geschreven door de singer, songwriter, gitarist van de band Ray Davies. En de single bereikte de eerste plaats, ja, zelfs 4 weken in de hitparade hier in Nederland. En verder ook een heleboel hitparades in de hele wereld. Ja, later is het nummer nog een keer verschenen op het album Face to Face. Een verzoekje van Aafke, en dat heb ik even netjes op vinyl klaargezet van een LP van John Denver. Gaat om het nummer, even kijken, moet ik altijd even scheef kijken naar de pickups. Ja, Take Me Home, Country Road, komt uit 1971.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Prachtig nummer om weer een keer te horen. Take Me Home, Country Roads. Ik moest het speciaal even draaien voor Joegen. Radiocollega Joegen. Want Joegen is vandaag jarig. Hij is 70 geworden. En Joegen, en van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En ik moet even de groeten aan Jikke. En dat doen we ook even. En luisteraars van de Hittijdmachine moest ik ook allemaal even goeiedag zeggen. Om zo te zeggen. Maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Ja, die LP staat vol met mooie nummers van John Denver. Oké, een verzoekje van, even kijken, Dick Offringa. En Dick vraagt om een nummer van Ray Charles. Gaat om een nummer You Win Again uit 1962.

Richard Robinson, vaak door zijn medemuzikanten genoemd Brother Ray. Ja, Charles was een pionier in het soul music genre in de jaren 50 door blues, jazz, rhythm en blues en gospel te combineren in de muziek die hij opnam voor Atlantic. Hij droeg bij aan de integratie van country muziek, rhythm en blues en popmuziek in de jaren 60 met zijn crossover succes op ABC Records. Met name met zijn twee Modem Sound albums. Charles was een van de eerste zwarte muzikanten die artistiek gezien de vrije hand kreeg bij een groot platenlabel. Nog eentje voor de drie luik. Het laatste verzoekje was ook eentje van Sita. Gaat om de darts. Come Back My Love. Komt uit 1978.

Ja, de darts. Ik zat al even te zoeken om een stukje tekst. Dan moet ik even opnieuw iets aanklikken. Ja, nou lukt het. Nou, de darts, een Amerikaanse doo-wop groep, een revival groep, die bracht dit nummer uit, want het is in meerdere uitvoeringen bekend. Het ging om het nummer Come Back My Love, kwam uit 1978. Ik zit even naar het klokje te kijken. Het is tijd voor de drie luik, dan moet ik die er even bij pakken. Komt ie aan. Ik denk dat is dat scherm ook weg, maar gaat allemaal goed. Pieter en Jikke die schreven, na een weekje van ongeplande afwezigheid ben ik weer present. Afgelopen woensdag hebben we Jan uitgezwaaid. Hij is op de fiets met fietsdrager of een hanger naar Noord-Holland afgereisd. Zijn ideaal een fietsvakantie met een tentje achterop en dan per dag of twee dagen een korte rit om weer een ander plekje te bezoeken. En dan maar zien welke avonturen je meemaakt en wie je allemaal ontmoet. We zullen het later wel horen. Nou, de drieluik deze week is hopelijk een van de moeilijke soort. Nou, ik ben benieuwd. Eventjes de hersens met vakantie vierende superpuzzelaars opschudden. Ik heb 2 weken de gelegenheid gehad om er eentje te bedenken en ik denk dat het is gelukt. Allemaal vraagtekentjes tussen haakjes. De muziek is deze keer weliswaar niet onbekend of minder vaak gehoord, maar waar ik normaal gesproken wel naar streef, maar het kon in dit geval niet anders, denk ik. Ik hoorde op de radio een verhaal wat de oplossing van deze drieluik is geworden. En het gaat om twee woordjes. Of er staat dan nog wat voor. Dus drie woordjes. En dat moet ook echt het antwoord wezen. Anders kunnen we het niet goed rekenen. De eerste is eentje van de Dave Clark 5. Gaat om het nummer Glad All Over. Komt uit 1964.

Glad All Over, een nummer van de Dave Clark 5, een Engelse popgroep uit de jaren 60 van de 20e eeuw. De single, uitgebracht in november 63, bracht het tot de eerste plaats in Engeland. En ja, het werd verdrongen in januari 64. Ja, want toen had je de Beatles, I Want to Hold Your Hand. En ja, die pakten toen ook de eerste plaats. Dus ja, dat had je toch veel, dat de Beatles net even voorrang pakten. Maar dit was de eerste in de drieluik. De tweede is eentje van de Hollies. Gaat om het nummer Stop, Stop, Stop uit 1966.

De Hollies met Stop, Stop, Stop. Het nummer was geschreven door Alan Clark, Tony Hicks en Graham Nash. Drie leden van de band De Hollies en werd in twee sessies 20 juni en 17 augustus 1966 opgenomen. Nou, ik heb er nog eentje, dat is de derde en gaat om een nummer dat we allemaal ook wel kennen en dat nog heel veel anders is uitgebracht. House of the Rising Sun uit 1964 van The Animals.

The House of the Rising Sun, vertaald als het huis van de opkomende zon, is een zogenaamde traditioneel volkslied uit de Verenigde Staten. Vele malen overgenomen en vooral bekend geworden in een rock and roll versie door The Animals in 1964. De oudst gevonden tekst is opgeschreven door William F. Burroughs en gepubliceerd in 1925. Later is het uitgebracht in folkversies door onder andere meer Joan Baez in 1960 en door Nina Simone in 1961 en door Bob Dylan in 1962. In 1969 had de Amerikaanse rockband Fleetwood Mac er wederom een hit mee. Ja, die single heb ik hier nog liggen, die zal ik ook nog eens even een keer draaien. Maar ik heb een stuk wat mailtjes en appjes binnengekregen met allemaal antwoorden. Maar ik moet zeggen, Bert en Gea, heel scherp, die hadden het goed. En ik heb met opzet in mijn verhaaltjes niet de Britse invasie genoemd, want dat stond er dus ook wel tussen. Maar ik denk, ja, zo makkelijk ga ik het niet maken. Maar dat was dus het antwoord. En we hebben het antwoord dus uit Kroatië gekregen, want Bert en Gea en de kinderen die zitten in Kroatië. Op de camping, dus vandaar zitten ze te luisteren en nou, daar komt het goede antwoord weg. Ik vond het heel scherp. Zoek maar een leuk plaatje uit, zie ik dat wel komen en dan ga ik dat wel even draaien. Ik zie nog een antwoord binnenkomen. Nee, dat zijn allemaal verkeerde antwoorden. Dus, Bert en G, jullie zijn de enigen die het goed hadden. Verder met een mooie plaat van Chicago gaat om het nummer If You Leave Me Now uit 1976.

We krijgen een appje van Pieter. Ja, dat was wel bijzonder scherp van Bert de Gea. Het lijkt wel telepathie, zegt hij. Ja, het lijkt het wel op. Want ik had het niet verwacht, hoor. Ze hebben verder ook deelnemers die altijd meedoen. Die meestal wel een goed antwoord hebben. Die hadden het allemaal niet goed. Dus ik kreeg al van Hans en Mieke een berichtje van knap. Nou, kijk eens aan. Goed, eerst even een nummer van een dame. Marianne Faithfull. Gaat om het nummer As Tears Go By. We kennen het ook van de Rolling Stones. Die hebben het ook geschreven. Uit 1965.

Ja, dat was een prachtig nummer van Marion of Faithful, As Tears Go By uit 1965. Ik heb hier het singeltje van de Rolling Stones, is ook altijd mooi om te horen. Het antwoord van Bert en Gea, dat was dus goed. En ik kreeg van Bert en Gea een appje voor een plaat. Nou, ze zegt, Daniel wil graag weer eens Woodstock van Matthew Southern en Comfort horen. Ja, dus die mag ik gaan draaien. En ik moest even de groeten doen, of de groeten. Groetjes aan alle luisteraars of alle lustraars. Goed, hier is die Woodstock uit 1970, Matthew Southern Comfort.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt dan verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

Een van de vele mooie hits die Demis Roussos in zijn solo-periode heeft gemaakt. Goodbye My Love, Goodbye uit 1973. Ik heb hier even van de Marmalade, komt uit 1968 en dat is het nummer Loving Things.

Ja, met deze groep moet ik toch echt altijd weer aan Marmelade denken, aan Jam. Ja, een prachtig nummer om te horen. Living Things, of Loving Things uit 1968. Ik heb hier een verzoekje van Aafke. Die Aafke wil graag een nummer horen van de Righteous Brothers. Ik heb hem opgezocht en hij stond er niet eens in mijn evergreen lijst die ik steeds groter opbouw. Maar ik heb hem er direct maar in gezet. Gaat om het nummer Unchanged Melody uit 1965. Oh.

Bedankt Afke, dit is toch een nummer, daar krijg je echt kippenvel van. Unchained Melody is een van de meest opgenomen nummers van de 20e eeuw. Sommige tellers staan al op meer dan 500 versies. De melodie is geschreven door Alex North, de tekst door Hai Zaret. Het nummer herwon zijn populariteit in 1965 toen een nieuwe versie werd geproduceerd door Phil Spector. Het nummer werd toegeschreven aan de Righteous Brothers, ook al werd het alleen gezongen door Bobby Hatfield. Later bracht die nog een versie uit onder zijn eigen naam, die tot een vierde plaats kwam. In 1990 verscheen het nummer opnieuw in de hitlijsten, nadat de opname van de Righteous Brothers was gebruikt voor de film Ghost. Deze keer behaalde het nummer de eerste plaats in zowel Nederland als in Engeland. In dat laatste land werd het zelfs de best verkochte single van het jaar. Kijk eens aan, maar het blijft een prachtig nummer. Ik heb hier een van de Free en dat is Keep in Touch uit 1969.

0: nummer kwam uit 1969. Het heeft 8 weken in de top 40 gestaan. En de piekpositie was nummer 7. Keep in touch van de Nederlandse band The Free. The Music Machine.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

Nobody's Child is een liedje dat op het eind van de jaren 40 van de 20e eeuw is geschreven door Cy Coben en Mel Foray. Het liedje is een smartlap over een weesjongen die blind is en daarom nooit geadopteerd zal worden. Hij kan alleen maar hopen dat hij straks in de hemel wel kan zien en daar dan welkom is. Nou, deze versie was van Karen Young in 1969 en die had een hit met het nummer in Engeland en kwam op de 6e plaats in de UK Singles Chart. Ik heb hier een nummer van de Beatles.

Vet voor ja, een van de vele nummers die ze gemaakt hebben. Nou, dat zijn er een heleboel. Maar ja, dit was Penny Lane. Het is 11:55 hier in Studio Ian in Hantemhuizen. Live de hit-tijdmachine. Goed, dit zijn de Birds. Het nummer heet Jesus is Just Alright. Komt uit 1970.

Ja, nou, dat is een plaatje. Dan ben je druk bezig met andere dingen. En dan houdt hij in één keer op. Dat waren de Birds. Jesus is just alright. En ja, dan moet je wel een plaat klaarzetten. Maar ik had deze eigenlijk wat in het hoofd. Een Nederlandstalig plaatje van Patricia Pai uit 1967. Het gaat om het nummertje Je bent niet hip.

Nou, kijk eens aan. Die dame die gaat ook wel dik 60 jaar mee in het vak. Nou, knap hoor. Maar dit was een hit uit 1967 van haar. Je bent niet hip. Ik heb hier een nummer van de Scaffold. Dit gaat op het nummer Thank You Very Much uit 1968.

0: Much.
1: De Scaffold was een Britse komische groep uit Liverpool die tijdens de jaren 60 en 70 enkele muzikale successen hadden. In 62 leerden Roger McCoy en John Gorman elkaar kennen tijdens het door Gorman georganiseerde Merseyside Kunstfestival in Liverpool. Als komisch duo en later als trio met Mike McGeer, eigenlijk Michael McCartney, de broer van de Beatle Paul McCartney, hadden ze optreden met een mengeling van humor, gedichten, voordrachten en liederen. Aan het eind van 1963 werden ze gecontracteerd door de lokale tv-show Gazette en waren ze een half jaar lang als de Scaffold voor humor en sketches verantwoordelijk waren. Succesvolle podiumprogramma's die volgden. Nou ja, in ieder geval, er zijn dus een stuk of wat platen uitgekomen en volgens mij waren dat deze. En Lily de Pink was ook een, volgens mij, die heb ik hier ook nog wel op single. Nou, zo maar door. Ik heb hier nou een hele mooie van Cat Stevens. En ja, het heeft met de morgen uit te staan, maar we zijn natuurlijk nog avond. Maar het gaat om het mooie nummer Morning Has Broken uit 1972.

0: Prachtig nummer. Morning Has Broken is een single van Cat Stevens. December 1971 werd het nummer eerst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op single uitgebracht. In februari 1972 volgden de andere Europese landen op het vasteland. Oh, dan gebeurt er even niks. Nee.
1: Dikkie Denkers. Zaterdagavond van 10 tot 12.

0: speciaal voor onze Duitse gasten in Nederland. Dat waren Jutta Gusenburger en Norbert Berger onder de naam Cindy und Bert. Hun grootste nummer, hitnummer was Immer wieder Sonntags. De songtekst van het liedje werd geschreven door Dries Holten, ook bekend van het duo van Sandra en Anders. De hit moet de mensen vertrouwen geven hebben, want een jaar later stonden ze wel op het Songfestivalpodium met die zomermelodie. Goed, het is 20 minuten voor middernacht. Ik heb hier een mooie van Simon & Garfunkel.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Hi Marok is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Paul Simon. Het nummer werd uitgebracht op zijn debuutalbum The Paul Simon Songbook uit 1965. Dat jaar bracht hij het tevens uit als single. Een jaar later maakte hij met Art Garfunkel als Simon & Garfunkel een nieuwe versie van het nummer die we net hoorden. Dat verscheen op het album Sound of Silence. In mei 1966 werd het nummer uitgebracht als tweede single van dat album. We'd like to ask you.

0: And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Geweldig nummer. Melanie, Beautiful People, is geschreven door Melody zelf. In 67 bracht zij een andere versie van het nummer uit als haar debuutsingle onder de titel My Beautiful People. Ze haalde de inspiratie voor het nummer uit een stroomstoring in New York tijdens haar jeugd. Tijdens deze stroomstoring deelde zij kaarsen uit aan de bewoners van haar gebouw. Ze vertelde hierover: het was donker. Er waren oude mensen in het gebouw.

misschien waren er ook 40ers, maar destijds leken ze oud. De avond was magisch, het was allesbehalve koud en gevoelloos wat de reputatie van New York was. Enkele dagen na de stroomstoring dacht ik, beautiful people caring from the heart. Mooie mensen die vanuit het hart voelen. Beautiful People zorgde voor de doorbraak van Melanie later in 1969. Zong ze het nummer op het festival Woodstock, waar ze verrassend werd voor uitgenodigd.

0: Ik draag dit nummer op aan Jelle Auke en Anne-Riek uit Hantum. Ja, ik weet Jelle Auke dat je dit een prachtig nummer vond. Sweet Silver Annie is een nummer van de Volendamse band BZN uit 1973. Het werd geschreven door Ricardo, wat een pseudoniem was van Hans Bouwens, die als George Baker veel successen kende met zijn George Baker selectie. De single stond 5 weken genoteerd in de Nederlandse top 40, waar het de 16e plaats behaalde. Het is een van de succesvolste singles van BZN, voordat de groep in 1976 zijn grote doorbraak beleefde met Mon Amour.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op 2 uur.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen in steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.